Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
3: This is Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.

Radio Seabreeze. 1098 of 1395 AM.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

uit met Anne Zijlstra. Van maandag tot en met donderdag in de ochtend van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergrond smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het schietincident was een melding over een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Verdere informatie is nog niet bekend. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de toedracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. Ze is eergisteren opgepakt door undercover-agenten van de FBI van wie ze explosieven wilde kopen. Bij een bouwmarkt had ze al spullen gekocht om een bom mee te maken. Op sociale media had ze de aanslagen van 11 september 2001 geprezen. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moet komen. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Voor 9 Cubaanse staatsbedrijven in de metaal- en bouwsector wordt het verboden om nog samen te werken met Amerikanen. Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten het Caribische land al een olieblokkade op. De Amerikanen willen op Cuba graag een wisseling van de macht, nadat ze president Maduro ook al hadden afgezet en ontvoerd naar de VS. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte, waarbij iedereen stil thuis moet blijven, ook niet-gelovige bezoekers. Die dag wordt het internet afgeschakeld en ligt ook het vliegverkeer stil. De Zwitser ging naar buiten en plaatste op Instagram een filmpje met schuttingtaal. Hij werd meteen opgepakt. In Indonesië gelden strenge regels tegen het beledigen van religieuze gebruiken. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon, nu verkrijgbaar op bol.com en thuistesttekopen.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten, recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het schietincident was een melding over een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Verdere informatie is nog niet bekend. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de toedracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. Ze is eergisteren opgepakt door undercover-agenten van de FBI van wie ze explosieven wilde kopen. Bij een bouwmarkt had ze al spullen gekocht om een bom mee te maken. Op sociale media had ze de aanslagen van 11 september 2001 geprezen. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moet komen. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Voor 9 Cubaanse staatsbedrijven in de metaal- en bouwsector wordt het verboden om nog samen te werken met Amerikanen. Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten het Caribische land al een olieblokkade op. De Amerikanen willen op Cuba graag een wisseling van de macht, nadat ze president Maduro ook al hadden afgezet en ontvoerd naar de VS. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte, waarbij iedereen stil thuis moet blijven, ook niet-gelovige bezoekers. Die dag wordt het internet afgeschakeld en ligt ook het vliegverkeer stil. De Zwitser ging naar buiten en plaatste op Instagram een filmpje met schuttingtaal. Hij werd meteen opgepakt. In Indonesië gelden strenge regels tegen het beledigen van religieuze gebruiken. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Please, please, please.

0: Breeze AM.
1: Rod McKeown was de laatste. Without a Worry in the World uit 71. Freddie Cannon daarvoor uit 65 met Action. En de eerste was van Connie van der Bos. Sjaki van der Hoek uit 75. Blijft er geen plaatje, hè? Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak. Het is 1981.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: AM.
1: Donna Summer was de laatste uit 1978. MacArthur Park. Origineel van Richard Harris. De Casuals daarvoor, het wonderschone Jasmine uit 68. En de eerste was instrumentaal Santana, Soul Sacrifice uit 70. We gaan een beetje lawaai maken.

0: Dag Radio Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: Brian Ferry hadden we uit 1973, zijn eerste solo-hit Hard Rain's Gonna Fall. The Motions daarvoor uit 67, Tonight Will Be Stoned. En de eerste was van Queen uit 77, We Are The Champions. We hebben een A, twee B's en nog een A.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij het Groningse dorp Rottum bij Uithuizen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart. Lang geleden werd in dat gebied veel gas uit de grond gehaald. In de laatste 40 jaar werden ruim 2000 bevingen geregistreerd met een kracht van onder de 2. Zwaardere bevingen, zoals deze van 2,8, zijn zeldzaam. Op een Hollywood filmset in Kroatië is een Oekraïense duiker opgepakt in verband met explosies bij de twee Nord Stream gaspijpleidingen. De filmopnamen gaan toevalligerwijs over die aanslagen uit 2022. De aanslagen in september 4 jaar geleden veroorzaakten veel schade aan de belangrijke gaspijpleidingen. Tot 2022 werd via de Nord Stream 1 Russisch gas voor heel Europa naar Duitsland vervoerd. Nord Stream 2 is nooit in gebruik gesteld. De verdachte werd in de plaats Pula aangehouden. Er werd al 2 jaar naar hem gezocht. In Alaska is een vliegtuig neergestort. Het was onderweg van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen met 8 inzittenden. Het is niet bekend of ze het ongeluk hebben overleefd. Vlak voor de landing kwam het toestel in de problemen. Het kleine vliegveld van Cape Newenham wordt alleen gebruikt door het Amerikaanse leger. Sinds de jaren 50 staat daar een radarstation bedoeld om tijdens de Koude Oorlog dreigingen vanuit de Sovjet-Unie te kunnen waarnemen. Bestaande koopwoningen stijgen minder snel in prijs. Ten opzichte van vorig jaar was de prijs van een koopwoning 3,9% hoger. In juni was dat nog 4,1%. De oorzaak is volgens het CBS dat er veel voormalige huurwoningen in de verkoop komen en dat kopers minder vaak boven de vraagprijs bieden. De gemiddelde transactieprijs van een bestaande woning steeg voor het eerst naar ruim €500.000. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: En dan nu eruit. Vandaag met Marcel Joustra.

zo ging dat vroeger met de plaatjes. Als je niet wist wat je moest zingen, zong je maar Shubidua, Shubidua. Welkom bij Eruit met Marcel Joustra op deze 21 augustus. De meeste mensen beginnen weer met hun werk zo'n beetje. Martin, bedankt voor jouw morgen programma. 20 over 8 krijg je de aanwijzing voor de Morgenster. En 20 over 9 de uitslag ervan. En 8:30, dan gaan we terug in de tijd. Want wat gebeurt er allemaal op deze datum? Maar voor de rest, veel lekkere muziek. Laten we beginnen met een lekker nummer van Jerry and the Pacemakers. Geen idee hoe hij deed, maar hij wist het wel.

Ja, voor de mensen die mee zitten luisteren op de streams, dan kun je dadelijk horen hoe stereo gemaakt het is destijds in die jaren dat dit plaatje uitgebracht werd. Hadden we nog niet zoveel stereo, oftewel niet. En later werd het dan gestereofoniseerd, zoals dat mooi heet. Oftewel, muziek in het ene kanaal, spraak in het andere kanaal. Dat is met Queenie, toen hadden we echt wel stereo.

Ja. Ohio Express met Yummy Yummy Yummy. I got love in my tummy. Ja, je moet het niet bedoordenken, want dan is het al heel anders. Zo vlak voor het weekend heb ik het altijd weer. Hè. Ga ik altijd weer andere dingen denken, ja. Hier was ik altijd heel erg gek op. Mijn hele familie trouwens. Zeker mijn moeder, Julio Iglesias. Want als je die man hoorde, dan wist je, het was weer aanstaande. We gingen weer naar het lekkere, warme Spanje. Met die heerlijke, mooie stem. Hier is Ker.

Ja, ik weet niet of jij de plannen voor het weekend al klaar hebt. Ik heb ze in elk geval wel klaar. Heel veel leuke dingen doen. En het is vooral 's nachts, dus overdag zal ik niet in het allerbeste doen zijn. Maar daar heb jij geen enkele last van, hoor. Nee, plaatje van Grupo Sportivo. Daarna de aanwijzingen voor de morgenster van vandaag. Want wie zou dat zijn?

klok nog niet op gelijk gezet, maar het is er 8:20. Dus je krijgt de aanwijzingen voor het spelletje wie we vandaag zoeken. Wie is de morgenster? Het is een dame die begon haar carrière als operazangeres, maar koos uiteindelijk toch voor de rock. Ze was trouwens een van de eerste vrouwen die regelmatig op MTV te zien was. Ja, clipjes had je nog niet zoveel in die tijd, maar zij was er wel eentje. Philip won ze 4 Grammy Awards op rij voor de Best Female Rock Performance. Ja, en ja, de liefde, hè, dat vindt ze eigenlijk maar een slagveld. Wie zoeken we vandaag? Je hoort het straks. 8:20 hier in Eruit met Marcel Jouwstra.

0: tot 9 eruit.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om. Zonder na te denken, ik liet je.

Henry Slinger met Drukwerk. Ik heb hem nog meegemaakt dit jaar, of het is dan vorig jaar, op de Glamour Beach. Daar zong hij een heel leuk, zijn repertoire. Die man heeft best wel veel energie, hoor. In de 70 is hij al. Oh, geweldig. Vandaag weer veel korte nummertjes. Ja, ik weet niet wat dat is. 2 minuut 50, 2 minuut 20, 1 minuut 57. We doen het er maar mee. New Diamonds met Skybirds.

man heeft een geweldige stem. En New Diamond met Skybird. Zo vlak voor het weekend hebben we allemaal niet zin in problemen. Maar ja, dan heb ik toch te maken met de Everly Brothers. En die hebben het echt wel voortdurend erover. Gaan wij niet doen. Wij gaan gewoon straks lekker vrij en

laten we die problemen maar niet doen hoor. Want ik bedoel, het is toch heerlijk bijna weekend op deze 14e november. Brengt me trouwens ook gelijk bij het volgende item. Want wat gebeurt er allemaal op deze 14e november in het verleden? Nou, laat ik maar eens starten met 14 november 1989. Want toen vertrok de journaliste Nelly Bly, haar echte naam is trouwens Elizabeth Coffrain, op haar rond de wereldreis, gebaseerd op het idee van Around the World in 80 Days. Het volgende feitje is dan 14 november 1960. Toen liep Ruby Brice, die zou je niet bekend zijn, maar ze was toen 6 jaar oud, als eerste zwarte leerling een volledig witte openbare basisschool binnen in New Orleans, waarmee ze een iconisch symbool werd in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Dan gaan we naar 14 november 1940. Toen werd de stad Coventry in Engeland zwaar gebombardeerd door de Duitse Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog met grote vernietiging en heel veel slachtoffers. Ja, het laatste is dan van 14 november 1969 met de ruimtevlucht Apollo 12 gelanceerd door de NASA. De tweede bemande maanmissie. En wat past dan het volgende nummer daar ook geweldig goed bij?

Volgens mij heeft het stukje ooit eens een keer ook in een jingle gezeten van Radio Veronica. Hummets met East West, Oost West, Thuis Best. Na het volgende nummer van The Trucks, dan gaan we eens even kijken wie de morgenster is van vandaag. Want het is wel een hele bekende dame, die rockster uit de jaren 80. Wie was dat ook alweer? Je gaat het straks horen. What a girl like you.

Mooi, aangekomen in de morgensterren. Welke rockdames zochten we inderdaad? Dat moet zijn geweest Pat Benatar. En applaus voor iedereen die dat zelf goed had. En het lekkere nummer dat wij hebben gepakt uiteraard is We Belong to the Night. Pat Benatar, de morgenster van vandaag, deze vrijdag bij Seabreeze AM.

Riccardo Cacciante uit Italië inderdaad, met Sincerita. Heerlijk, die Italiaanse nummers brengen iets zomers met zich mee. Ja, dat heb ik dan weer, hè. Maar goed, een andere nummer is dat ook wel. Ik geef zomer met zich mee, maar dat brengt wel vrolijkheid met zich mee. Van Danny de Munk, mijn stad, Amsterdam, is poep op.

nog een hele kinderstemmetje, hè? Danny de Munk, 1984. Mens. Dat is gewoon eeuwen geleden. 40 jaar zo'n beetje, dik 40 jaar. Maar goed, Danny de Munk met Mijn Stad Amsterdam. Dit nummer van Bobby Sachs. Volgens mij heeft er ooit eens een keer de songversie van gewonnen. Maar ik vergeet elke keer of nou de Zweedse versie was die het won, of de Engelse. Ik draai vandaag de Engelse. Mocht het de Zweedse zijn, dan draai ik gewoon volgende week de Zweedse versie. Let it swing!

dit is echt die zongfestivalmuziek. Vergeet je gewoon nooit weer. Bobby Sachs met Let It Swing. Kathausen in dit geval. Ook al een Zweedse versie dus. Het moet gewoon een goede versie zijn. Dus die van volgende week ga je niet meer doen. Gaan we niet meer horen. Engels doen we niet. Nee. Dit was hem. Meer niet. We gaan verder met Steelers Wheel. We zitten trouwens tegen het einde van het programma. Straks nog één plaatje van Wally Tex. En daarna gaan we even over naar onze volgende man. Wie zou er ook erna bij zitten om 9 uur?

Steelers Wheel met het prachtig mooie Star. Ik heb al gezien aan het weekend, hoor je echt wel. Het komt er straks aan, ik ga het voor jou inluiden met nog wat lekkere muziek. Maar daarna neemt mijn lieve collega, want hij is echt lief hoor. Ja, hij is echt hartstikke lief, de Eliwet Maathuis, de uitzending weer over. Eerst nog Holly Tax met Miss Wonderful hier bij Seabreeze AM. Eruit mag ze jou straks deze vrijdagmorgen.

Wallytex met Miss Wonderful. We hebben hier een klein probleempje. Ellie met Maathuis is niet gesignaleerd, maar... Oh, wacht even. Nou, daar is hij waarschijnlijk al. Staat hij bij de beurt te bellen. 9:01. Hè? Ik bedoel, ja, we betalen vanaf 9:00. Maar dit is natuurlijk niet de bedoeling, Elibeth. Echt niet. Hey, fijn weekend. Veel plezier. En zondagmiddag om 4:00. Dan zit ik weer live voor je klaar met eruit. Nee, niet met eruit. Met Shifting Sense. Dag, dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na 9 maanden Midden-Oosten is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln onderweg naar huis. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. Van de duizenden militairen aan boord hadden velen geklaagd over vermoeidheid en mentale problemen. Het marineschip verliet de thuisbasis San Diego vorig jaar november. Sinds december heeft het geen haven meer aangedaan, waardoor het nu ruim 200 dagen non-stop op zee is. Inmiddels is een ander vliegdekschip daar aangekomen. In het hoge noorden van de provincie Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer, niet ver van Uithuizen. Volgens het KNMI is het de zwaarste aardbeving sinds maart. De omgeving was voorheen een belangrijk gaswingebied. Zwaardere bevingen, zoals deze van 2,8, komen maar nauwelijks voor. In Alaska is een vliegtuig neergestort dat onderweg was van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen van de Amerikaanse staat. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen. Vlak voor de landing kwam het toestel in de problemen. Het kleine vliegveld van Cape Newenham wordt alleen gebruikt door het Amerikaanse leger. Sinds de jaren 50 staat daar een radarstation, bedoeld om tijdens de Koude Oorlog dreigingen vanuit de Sovjet-Unie te kunnen waarnemen. Japan heeft een 58-jarige gevangene geëxecuteerd. De Japanner had in 2009 een dodelijke brand gesticht in een speelhal in Osaka. Het is voor het eerst in ruim een jaar tijd dat Japan de doodstraf voltrekt. Bij de brand kwamen 4 klanten en een medewerker van de gamehal om het leven. Het is de eerste executie die plaatsvindt onder de regering van premier Takaichi. Japan en de VS zijn de enige G7-landen die nog de doodstraf uitvoeren. De executies geschieden door ophanging. Japanse ter dood veroordeelden horen dat meestal pas een paar uur van tevoren. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
9: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
8: Nou, ik betaal nu 500 euro per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
9: Klinkt goed.
10: Surebird. Jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: 5, 4, 3, 2, 1.
13: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
14: The greatest music ever made. Classic hits.
15: Seabreeze. Seabreeze AM.

Tony Orlando and Dawn and Knock Three Times. Ja, het begin van maand voor de kindermuziek op deze vrijdag. Tot 10 uur ben ik weer bij je met een reis door al die mooie jaren en al die mooie muziekjes die we daar tegenkomen. En natuurlijk, hij was er vanochtend ook weer. Marcel Joustraat met het programma eruit. En wij gaan door. 1974. Clap for the Walkman. The Guess How.

Major Dundee, onder leiding van Dick van Altena, Me and Jack uit 1990. En we gaan naar Nederlandstalig, 1995, het titeloze debuutalbum van Dick Hout. Ochtend in Den Helder, nee, natuurlijk niet, 's nachts in mijn dromen. Ze ontstonden in Den Helder.

werd hem ongetwijfeld herkend. Gordon Lightfoot met zijn bijzondere geluid. The Summer Side of Life. En we gaan naar Astrid Gilberto. The Girl from Ipanema.

Ipanema. In een beetje andere uitvoering, maar het komt van het album Summer Madness. Als Gilberto in ieder geval. Toch wel eens leuk. En we gaan terug in de tijd, heel ver terug in de tijd. Harry Belafonte en de Bananenboot Song.

Ja, dat laat je toch even uitlopen tot het eind natuurlijk. En Harry Belafonte, ik zei heel ver terug in de tijd. Nou, dat klopt. 1956 kwam het uit. En het werd ook wel bekend onder de naam Deo. Zo begon het nummer natuurlijk ook. Maar eigenlijk kom je het overal tegen als de bananenboot zo. We gaan naar Frankrijk. Viens la Aznavour en She.

je natuurlijk bijna niks over te zeggen. José Feliciano, maar die had je herkend. Light My Fire. En luister naar Maatwerk in de Muziek. We gaan naar de Lemon Pipers. De Green Tambourine.

de Lemon Pipers en Korean Tambourine. In 1966 werd Gloria opgericht door Robert Long. En later kenden we het natuurlijk als Unit Gloria. En in 1969 brachten ze dat prachtige nummer uit, The Last Seven Days.

soms vergeet je dat nummers zo lang geleden zijn. De flauwopopnaam aan Let's Go to San Francisco, 1967. Ja, toen was ik er al lang. Maar goed, het is toch leuk om in 2026 eens te kijken. En dan denk ik, jongens, wat is dat lang geleden. We gaan nergens zonder haar. Hier is de dijk, 1989.

Frederik, nergens zonder haar. Ach, en nu we in de jaren 80 zijn, deze, de zanger van The Time Bandits, Alidius Hidding en Hollywood 7. She

blijven toch een heerlijk nummer vinden. Hollywood Southern van Alida's Hedding. En kijkend op de klok zie ik dat we toe zijn aan dat laatste nummer. En ja, dat betekent dat ik weekend ga vieren. En jullie, maar ik ook straks, heerlijk naar de koffie gaan. Koffiekopleid met Tom Polderman. En natuurlijk een heel lekker weekend wens ik jullie alvast. Die laatste plaat, Bohemian Rhapsody, komt uit 1975. En natuurlijk Queen. Maak het van je weekend. En wie weet treffen we elkaar maandag aan de radio.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalre. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig. Die wordt ingezet bij het opruimen van een drugslab. Of er verdovende middelen zijn gevonden is onduidelijk. In het verleden werden grondstoffen voor de productie van drugs gevonden op het woonwagenkamp. Na de inval bleven diverse agenten achter voor nader onderzoek. Het is onbekend of er arrestaties zijn verricht. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk, maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het gegeven is dikwijls een goede graadmeter of consumenten extra geld willen uitgeven of juist willen besparen. Consumenten vinden het nu gunstiger dan vorige maand om grote aankopen te doen. Dat zijn bijvoorbeeld meubels en elektronica. Het Amerikaanse vliegtuigschip USS Abraham Lincoln is na 9 maanden van het Midden-Oosten onderweg naar de thuisbasis San Diego. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. Veel van de 5000 militairen aan boord hadden geklaagd over vermoeidheid en mentale problemen. De thuisreis naar Californië duurt een paar weken. Inmiddels is in het Midden-Oosten een ander vliegtuigschip aangekomen om de missie over te nemen. De oudste nog levende persoon ter wereld wordt vandaag 117. De Britse Ethel Caterham werd 5 jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog geboren. Ze is ook een van de oudste personen op de wereld die een coronabesmetting opliep. In 2020 werd ze besmet toen ze 110 jaar oud was. Een jaar geleden, op haar 116e verjaardag, kwam koning Charles bij haar op bezoek om haar geluk te wensen. De Britse vrouw heeft haar eigen kinderen en haar echtgenoot overleefd. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Wonderful world, beautiful people. Ja, nou zeker weten hoor. Het is een hele mooie wereld met hele mooie mensen. Nou en op.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral...
0: Heel veel gezelligheid. Dat is alweer de laatste dag van de werkweek. Laatste vrienden, ja. En de mensen die deze week voor het eerst weer aan het werk waren na hun vakantie. Ja, de eerste week zit er weer op. Voor velen. Er zijn ook mensen die moeten werken. Zoals in de winkels en dat soort dingen meer. Ja, ga zo maar door. Winkelbedienders, die moeten gewoon werken. Vrachtwagenchauffeurs en ambulancepersoneel. Zieke autopersoneel. Brandweer en noem maar op. Heel veel mensen zijn er toch gewoon aan het werken. En vooral die in de winkels, hè? Die mag je niet vergeten. Oké, wat gaan we doen? We gaan er een heerlijk programma van maken hier op Radio Sybris vandaag. Op deze vrijdagmorgen. En ja, straks om rond de klok van 10:30 dan hebben we hem weer. De one and only, hoe kan het ook anders, vraag van vandaag. En ook gisteren hadden we weer een winnaar, hoor. Ja, eerlijk is eerlijk. En dat is toch leuk om te weten, laatste vrienden. Ja, nou, oi. Aanstaande zondag maak ik alle winnaars van de afgelopen week nog een keer helemaal bekend. En dat is toch ook leuk om te weten. Doen we op zondagmorgen. Ja, leuk hè? Oké, het is tijd voor een heerlijke plaat van de one and only Elvis de Presley. Love me.

heerlijk. Heel veel mensen die hielden van hem, van The One and Only Elvis de Pelvis, oftewel Elvis Presley. Ja, geweldige muziek, Please Love Me. Oké, lieve luistervrienden, Wiebe van Dijk, die is afkomstig uit Harlingen, die heeft zijn liedje opgenomen. En dat is niet zomaar een liedje, het gaat namelijk over de Harlingen 10. Dat is een vissersboot, een viskotter die in 1961 voor de kust van Makkum Piaam, zo heet die plaats, is vergaan. Drie bemanningsleden die konden zwemmen en probeerden zwemmend de kust te bereiken, maar zijn verdronken. Helaas, het is niet anders. De vierde die klampte zich vast aan de mast en is uiteindelijk gered. In Harlingen is er een monument voor verdronken vissers. En aanstaande dinsdag dan is er voorafgaand aan de visserijdagen in Harlingen daar een herdenking waar ook dit nummer zal worden gedraaid. Nou, fantastisch. Wij gaan het alvast draaien. Zijn die dagen alvast een klein beetje vooruit. Hier is hij, Wiebe van Dijk.

liedje over de viskotter, de H-A10, gezongen door Wiebe van Dijk. En als ik u vertel dat die man al 79 jaar is, dan kan ik alleen maar zeggen, wat klonk dat fantastisch, hè? Eerlijk is eerlijk is eerlijk is eerlijk. Ja, ja.

De vogeltjes en de bloemetjes, ja, als je die allemaal bij elkaar zet, dan krijg je natuurlijk weer allerlei nieuwe naturen. Ja, eerlijk, lieve luistervrienden, dit was een fantastische, mooie plaat van niemand minder dan Jewel Atkins. Kent u hem nog? 1965? Nou, wat mooi, hè? Het is ook een mooie plaat, luister in huizen.

0: De Rock'n'Roll Bals. Ja, een lekkere gouden ouwe hier op Radio Seabreeze van K-Star. En dat is toch wel heel lang geleden, laatste vrienden. Ja, ik weet niet of ik K-Star nog herkent, maar ja, dit was er in ieder geval de dame die dat fantastische mooie liedje gezongen heeft.
1: Koffie compleet met Tom Polen.

0: iets met Tom Polderman.
1: Ja, het is een beetje twijfelachtig geweest de laatste tijd, laatste vrienden, wat Max Verstappen zou doen. Maar hij blijft definitief bij Red Bull. En het tekent een nieuw jarenlang topcontract. Nou, dat is wat, hè? Ah.

De Beach Boys en de Good Vibrations krijg je als je naar Radio Seabreeze luistert. Want laten we eerlijk zijn, ze worden de mooiste platen van de hele wereld en wij de omgeving gedraaid. Zoals bijvoorbeeld de volgende. Dat is ook mooi.

0: De Adlibs waren dit met The Boy from New York City. Nou, dat is wel een plaats waar je heel erg kan verdwalen, hoor, zeker weten. Heeft u pen en papier bij de hand, luister vrienden, want hier komt u weer. Ja, de vraag van vandaag.
1: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zeker weten, nou die cultuur is zeker dichtbij. Aanstaande volgend weekend, dit weekend nog niet, maar volgend weekend, de 28e, 29e en de 30e augustus. Ja, we weten allemaal zonder enige twijfel wel vanuit de dierentuin wat een dromedaris is. Dat is zo'n beest met 1 bult, niet met 2 bulten, hè, want dan is het een kameel. Maar een dromedaris die heeft maar 1 bult en het is allemaal wat. Maar het is ook een bekende toren. Ja, en die toren is in 1540. Gebouwd en die kan je in Nederland vinden. Mijn vraag aan u is, waar staat deze bijzondere toren? Staat die in Enkhuizen? A, in Enkhuizen. B, in Hoorn. Of C, in Den Oever? Ja, dat is even leuk om te weten. De dromedaris. Waar staat die? De toren, de dromedaris, welke in 1540 is gebouwd. Staat die A, in Enkhuizen. B, in Hoorn. Of C, in Den Oever? Nou, als u het weet, dan kunt u dat doormailen naar ton@radiosiebries.nl. We kunnen ook sms'en naar 06-121-77148. En je maakt kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa eind deze maand in Leeuwarden. Dat is toch leuk meegenomen? Ik zou er zeker eens over nadenken. En als u het weet, en laat het me weten. Hè? Ja, ton@radiosiebries.nl. En Siebries schrijf je met B-R-E-E-Z-E en dan .nl. Goed, het is tijd voor een lekkere Nederlandstalige plaats.
2: Goedemorgen!
3: Vandaag met Tom Polderman.

0: Het is wel de Andy Hansen boy. Hij houdt van alle vrouwen en hij blijft ze allemaal trouw. Ja, nou, ik blijf mijn vrouwtje altijd trouw. Want ik kan u vertellen, lieve laatste vrienden, dat weet u misschien niet. Maar vandaag is zo'n beetje een feestachtige dag. Want het is vandaag 52 jaar geleden dat ik met mijn vrouw getrouwd ben. Ja, 21 augustus 1974 was dat. En dat was 10 dagen voordat Radio Veronica en Radio Noordzee en Radio Atlantis moesten gaan verdwijnen. En ja, ik vergeet het nooit meer die tijd. Heerlijk hoor. En sindsdien zijn wij altijd al getrouwd en ja, gewoon lekker bij elkaar hoor. Eerlijk is eerlijk is eerlijk. Gefeliciteerd, vrouwtje van me. Ja, dat mag u ook wel weten.
1: 98 en 1395 AM.
0: De middengolf bruist weer. En dat doet hij nog steeds, laatste vrienden. Dat doet hij al 10 jaar bij Radio Seabreeze. Want we bestaan 10 jaar dit jaar. Dat is ook geweldig. Ja, van die 52 jaar dat ik getrouwd ben, zit ik al weer 10 jaar bij Radio Seabreeze. En ja, alles bij elkaar. Ik denk dat ik zo'n 50 jaar, 51 jaar, misschien, nou, nee, maar 52 jaar zelfs. Want ik ben in 1974 ook begonnen met radio maken. Het is wat.

0: Heerlijk, Carrion. Ja, een fantastische mooie plaat van niemand minder dan de Hollies uit 1967 alweer. We gaan die tijden snel.
1: Warm hot summer on Seabreeze Radio.
0: Ja, long hot summer on Seabreeze Radio. Radio Seabreeze, Europe's number one. En hier is Kreetzip. Kreetzip, Kreetzip. Maakt het allemaal uit, joh. Als het maar uitgesproken wordt. Ja, toch?

Kreetzip. Ja, wat een geweldig mooi nummer was dit van deze groep. I would stay. Ja, dan denkt die spin ook, lieve luistervrienden. Als er mensen zijn die een antifobie hebben voor spinnen, moet u eventjes uw oortjes dicht houden. Want ik ga namelijk wat vertellen over een spinnetje. Het is namelijk zo dat de giftige wolfspin, die rukt op, vooral in grote steden in ons kleine kikkerlandje. Dat is toch wel best wel eng, hè? Nou. Je zal maar zo'n beest tegenkomen en zal maar hap zeggen. Word je nog ziek ook? Of misschien nog wel erger. Oh.

net opnieuw in een nieuw jasje gestoken door de dames, de Goldies, laten we zeggen, een Nederlandse medegroepje wat fantastische leuke dingen doet. En long as I can see the lights, heerlijk hoor. Sea Breeze, I am the station. Hier zijn ze, Q65.

0: Live van Liv. Ja, geweldige. Cube 65, jaren geleden. Dat ze leuke hits gemaakt hebben. En dat ze fantastische platen en muziek. Ja, op de draaitafel legden eigenlijk. Want het is nog een ouderwetse vinylplaat. Welke we net gedraaid hebben. Heerlijk, hè? Cube 65. Ja, het is tegenwoordig allemaal wat. Je hebt tegenwoordig brillen. En dat zijn speciale brillen. Er zitten van die kleine cameraatjes in. En er zijn viespeuken die daar. Bijvoorbeeld vrouwen mee filmen. En dat soort dingen meer. Zelfs creepshots van seksfeesten op grote schaal die worden gedeeld. En dat is toch eigenlijk schandalig. Maar ja, goed, het gebeurt gewoon. Je doet er niks tegen.
1: De koffie compleet.

0: Topperman.
1: Ik ken hem ergens van, die man. Ja, weet het niet hoor.
0: Koffie compleet. Ton Polderman.
1: Ton Polderman, ja. Dat ben ik. Oh, dat ben ik, lieve luistervrienden. Ja, het zou je toch gebeuren dat er zo'n idioot met zo'n bril bezig is om allemaal mensen te filmen en dat soort dingen meer. Nou, als ik ze zie, dan weet ik niet wat ik doe hoor. Maar het kan wel eens zijn dat die bril geen bril meer is. Ja, misschien wordt het wel een racefiets met spaken erop. Je weet het maar nooit. Ja, weet je wat we gaan doen? We gaan eens even luisteren naar het hele gebeuren. Een dagtaak van een truckchauffeur. Hier is Erik van Hoofd.

0: zijn toch complete woonhuizen tegenwoordig, die trucks.
1: Ja, je hebt een koffiezetapparaat in. Er zitten tegenwoordig ook oventjes in waar je je broodje in kan doen. En je andere dingen warm kan maken. Een kopje soep neem je mee, een blikje. En dat zet je dan in de oven of in de magnetron. Nou, magnetron lijkt me niet verstandig om daar een blikje in te zetten. Maar goed, in ieder geval, je kan het wel lekker opwarmen. En dan kan je lekker de hele dag je gang gaan in je truck. Erik van Hoven zit met volle gas, geloof het of niet.

En dat doen we hoor. Zet er een klem op. Radio Cyberdesign 1098 voor Midden-Nederland en 1395 voor het noorden van het land. En natuurlijk via live.radiocyberdesign.nl of ja, gewoon via de app. Die hebben we tegenwoordig ook. Die kun je lekker downloaden. En dan kun je ook lekker naar Radio Cyberdesign luisteren.

heerlijk hè. Plaatje van Cilla Black uit 1964. Anyone who had a heart. Nou, dat hebben we allemaal natuurlijk hè. Want anders hoor je geen rikketikke dikke boom boom. Ja, zo is dat. Lieve luistervrienden. Het programma Koffie Kop Leed zit er weer op. Ik heb nog één keer de vraag van vandaag. Want ja, dat doen we altijd op het laatste van het moment van het programma. Herhalen we het nog een keertje. Het gaat vandaag over een dromedaris. Dat beest waar nog wel eens discussies over ontstaan. Want heeft een dromedaris nou één of twee bulten? Nou, heeft er maar één. Dat kan ik u beide verzekeren. Goed, in ieder geval, kijk maar in de dierentuin bijvoorbeeld in Amersfoort. Dan zie je dat een dromedaris maar één bult heeft. Maar een dromedaris is ook een bekende toren in ons kleine kikkerlandje, welke in het jaar 1540 is gebouwd. Ik wil van u weten, waar staat deze toren, de dromedaris? Staat die in Enkhuizen? A. Staat die B in Horen of staat die C in Den Oever? Staat de dromedaris A in Enkhuizen, B in Horen of C in Den Oever? Heeft u het antwoord, weet u het antwoord, stuur dan een mail naar ton@radiosiebries.nl. Ton Theodor Otto Nico @radiosiebries. En dan schrijf je met B-R-E-E-Z-E aan het einde, .nl. Of je kan ook sms'en naar 06-121-77148. Kan allemaal. En ja, je maakt een hele grote kans op twee vrijkaarten voor de Passen Malam Istimewa XL. Eind van deze maand, volgende week dus, hè? Ja, 28, 29 of 30 augustus. Je mag zelf de dag kiezen. Oké, wat mij betreft, ik hoop dat u genoten heeft. En ja, zometeen veel plezier met Wiebe. En tot morgen natuurlijk. Dag!

0: met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Gistermiddag werd zijn lichaam gevonden in de buurt van de Reigerplas. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. De man werd in verband gebracht met de dood van een bewoonster van een woonzorglocatie voor demente personen in Lelystad. Het onderzoek naar haar overlijden gaat gewoon door. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De Russisch-Australische man vloog in 2025 naar Oekraïne om zich daar aan te sluiten bij het Oekraïnse leger. Hij verzamelde daar informatie over militairen, eenheden en locaties die hij geprobeerd zou hebben door te spelen aan Russische contacten. Het is niet duidelijk of dit hem gelukt is. De man riskeert bij veroordeling 20 jaar celstraf. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalre. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig. Die wordt ingezet bij het opruimen van een drugslab. Of er verdovende middelen zijn gevonden is onduidelijk. In het verleden werden grondstoffen voor de productie van drugs gevonden op het woonwagenkamp. Het is onbekend of er arrestaties zijn verricht. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk, maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het gegeven is dikwijls een goede graadmeter of consumenten extra geld willen uitgeven of juist willen besparen. Consumenten vinden het nu gunstiger dan vorige maand om grote aankopen te doen. Dat zijn bijvoorbeeld meubels en elektronica. Het weer wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
16: Hallo, daar zijn we weer.
17: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
16: Koud, hè?
18: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
19: Op mijn schaaf, te gek. Echt wel heftig, hoor.
20: Landgenoten.
21: Lekker stemmetje
22: even
21: overnieuw.
23: Binnen zonder kloppen.
22: Beetje
23: maar lekker. Waar is iedereen dan? Hallo?
24: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
25: Goedemorgen.
26: Goedemorgen.

bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het Noordelijk Halfrond. Elke werkdag om 11 uur 's ochtends op Radio Seabreeze. Met de beste classics en vergeten hits uit de jaren 60, 70 en 80. Ik ben Wiebe Christ en ik heb voor vandaag weer een prachtig partijtje nostalgie gevonden in het jaar 1970. En dat jaar is gekozen door André Lageveen uit Joure. De muzikale inhoud is bepaald door onze muziekredactie. We openen vandaag met een van de meest bekende toppers van de Creedence Clearwater Revival. Up Around the Bend kwam uit in 1970. Werd geschreven door John Fogerty en was goed voor de hoogste positie in de hitlijsten. De vrolijke single kende Run Through the Jungle als B-kant op een single. En die stond ook weer op het album Cosmos Factory. Later neemt onder andere Elton John een versie op van dit liedje dat 2 maanden in de top 40 stond. Tot zover het CCR nieuws van toen. Nu snel naar de bel, want we zijn erg nieuwsgierig wie de Seabreeze Studio vandaag is komen versterken met muziek uit 1970. Haha, goedemorgen allemaal. Kom binnen en volg je neus naar de geur van koffie en andere versnaperingen. Dan ga ik eens even kijken wie er vandaag allemaal present zijn in dit speciale jaar. En dat zijn The Guess Who, Jefferson Airplane, Santana, Black Sabbath, The Golden Earring, The Four Tops, The Greatest Show on Earth, Mary Hopkin en Matthew Southern Comfort. Nou, een line-up die je niet verzint. Daarvoor moet je terugduiken in 1970, het jaar dat ook Woodstock werd gehouden. Dus sommige plaatjes kom je dan ook hier tegen. Alleen hier bij Radio Seabreeze, Europe's number one music station. Het tweede nummer is The Band. De Canadese rockband trad in het begin van zijn bestaan op als begeleidingsgroep van Bob Dylan. Later werden ze op eigen kracht zeer invloedrijk als vertolkers van Americana. Hun muziek versmolt country met folk, blues en rock'n'roll. Kenmerkend was ook dat de heren heel veelzijdig waren met het bespelen van muziekinstrumenten. Time to Kill komt uit 1970, net als alle andere platen vandaag, en het werd nummer 20.

0: Seabreeze met Wiebe Christ. Op werkdagen elke morgen om 11 uur met binnenzonnekloppen.
1: Zometeen de Golden Earring en Back Home. En nu The Guess Who en The American Woman. Net als de band die we hiervoor draaiden, komt Guess Who uit Canada. Ze zijn bekend van Clap for the Wolfman en The American Woman. Het festival Le Guess Who is naar hen vernoemd.

House of the Rising Sun is wel het meest bekend in de versie van The Animals. Fleetwood Pink was een Amerikaanse rockband uit Detroit en die brachten de cover uit in 1970. Het was hun derde single na twee flops en haalde er een vierde plaats mee in de top 40. Je hoort hem na Mary Hopkin. En die kennen we onder andere van Knock Knock Who's There. Een liedje dat een goede ontvangst kreeg tijdens het Eurovisie Songfestival dat jaar in Amsterdam werd gehouden. Het was Dana die won met All Kinds of Everything. Thema van het liedje is het plotseling vinden van de liefde als je het niet meer verwacht. Willeke Alberti zorgde voor een Nederlandstalige versie. Klop, klop, hallo. De B-kant werd gevormd door Duizend Dingetjes. De vertaling van All Kinds of Everything.

Black Sabbath haalde met Paranoid net niet de eerste plaats. De Engelse metalband met Ozzy Osbourne als frontman werd tweede in de top 40. De naam Black Sabbath is afkomstig van een gelijknamige horror roman van Dennis Wheatley. Je hoort hem zo, nu eerst de rockband Asterix uit Hamburg met Everybody. Dat bleef staan in de tipperaden en als je de paard hoort is het ook wel duidelijk waarom.

Als ik Woodstock van Matthew Southern Comfort hoor, denk ik altijd als eerste aan een fruitige en kruidige Amerikaanse likeur. Dan pas aan de band die uit Engeland kwam. De band bestaat al 50 jaar. Vorig jaar nog brachten ze de single Hey Superman uit. Carlos Santana speelt sinds 1966 ook nog steeds en bracht in 2019 zijn laatste muziek uit. Qua single hits was 1970 het meest productieve jaar voor Santana met Jingle Oba, dat 1 week op de eerste plaats stond.

Het was een prachtig jaar, 1970. Een goede keus van André Lageveen uit Joure. Een breed repertoire ook in dat jaar. Dat kwam ook deels door Woodstock. Jefferson Airplane speelde er bijvoorbeeld White Rabbit en Somebody to Love in de vroege morgen. The Greatest Show on Earth was een poprockgroep uit Engeland. Hun muziek was een mengeling van R&B, soul, jazz en rock en werd door de band gekenmerkt als progressieve rock. In februari 1970 kwam hun eerste single The Real Cool World uit. En die werd vooral bekend en goed verkocht in Nederland en Duitsland.

De Four Tops maakten Barbara's Boy in 1970. Een grote hit werd er in Nederland niet, met 2 weken notering. Dat gold ook voor de Indiana Wants Me-versie van R.D.N. Taylor. De Canadese zanger werd bekend als singer-songwriter en producer. Tijdens de jaren 60 en 70 produceerde hij veel hits voor Motown Records. Zijn eigen song Indiana Wants Me uit 1970 werd ook een van de eerste crossover hits op het Motown-label, die wordt gezongen door een blanke artiest. Onder andere ook The Rare

Fighter is Groovin' with Mr. Blow. Die werd geschreven voor de Amerikaanse studioband Wind. Ze brachten deze uit als B-kant van hun single Make Believe, die met Tony Orlando als leadzanger een chartsucces was in Amerika in 1969. Mr. Blow was een Britse band die een jaar later met een instrumentale versie kwam. En die hoor je zo meteen. Veel plezier ermee. Dan zeg ik bedankt richting André Lageveen, die het muziekjaar voorstelde. Jij mag ook jouw favoriete jaar doorgeven. Laat het even weten in een mailtje naar wiebekrist@radioseries.nl. Dit was het weer. Ik zeg tot de volgende keer.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk op de tweede verdieping begonnen, waarna het trappenhuis instortte. In het pand bevinden zich naast het restaurant ook woningen. Onduidelijk is of zij aan het vuur ontsnapt zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Gistermiddag werd zijn lichaam gevonden in de buurt van de Reigersplas. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. De man werd in verband gebracht met de dood van een bewoonster van een woonzorglocatie voor demente personen in Lelystad. Het onderzoek naar haar overlijden gaat gewoon door. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De Russisch-Australische man vloog in 2025 naar Oekraïne om zich daar aan te sluiten bij het Oekraïnse leger. Hij verzamelde daar informatie over militairen, eenheden en locaties die hij geprobeerd zou hebben door te spelen aan Russische contacten. Het is niet duidelijk of hem dit gelukt is. De man riskeert bij veroordeling 20 jaar celstraf. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Met de term zouden producenten hun producten gezonder laten lijken. Volgens de Consumentenbond houden fabrikanten zich wel aan de wet, maar zetten ze consumenten alsnog op het verkeerde been. Zeker 100 onderzochte producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer, wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

waar dan ook. Je luistert naar Radio Seabreeze. Met dank aan Wiebe Christ voor het afgelopen uur. Binnen zonder kloppen. Net even na 12 uur. En ja, het is op de vrijdagmiddag. Talk Talk. Vanessa Carlton. Maar ook Lionel Richie. En natuurlijk nog veel meer. Maar eerst de Stones. Miss You.

Summer and She Works Hard for the Money. En die komt uit 1983 en is een van de grootste hits uit haar indrukwekkende carrière. Het nummer werd geïnspireerd door een ontmoeting met een vermoeide toiletdame die na een lange werkdag lag te slapen. Met haar krachtige stem en de energieke mix van pop, soul en dance bracht Donna Summer een ode aan iedereen die hard werkt om rond te komen. Een tijdloze jaren 80 klassieker die nog altijd volop energie uitstraalt. In Bart's Middagbreeze, Donna Summer. And She Works Hard for the

0: Dat is hun eerste single van hun succesvolle album The Color of Spring uit 1985. Life's What You Make It van Talk Talk.
1: De hits waar jij van houdt. Dit is Breeze. Middagbreeze.
0: De hits waar jij van houdt. Iedere werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Seabreeze. Met nu Vanessa Carlton.
2: Make

was een wereldwijde disco-hit die in 28 landen de nummer 1 positie bereikte. Het nummer is een uiting van verlangen naar een betere, levendigere plek en wordt vaak gezien als een van de laatste grote hits van het disco-tijdperk. Je hoorde Lip Sync en Funky Town uit 1980.

Die toegeluid. De tekst gaat over de lessen en teleurstellingen die je in de liefde kunt tegenkomen. Een onweerstaanbare jaren 80 klassieker die nog altijd heerlijk swingt. Dit is Level 42 in Bart's Middagbreeze met Lessons in

En we haalden de 18e positie in de Nederlandse top 40. En dat was een Nederlandstalige nederpopklassieker van Drukwerk en Carolien uit 1984. En daarmee zo het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur luidt Gerde Roy weer het weekend voor je in met Weekend Radio. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosybris.nl. En wij gaan eruit met een plaat van Kiki D. En I've Got The Music In Me uit 1974. Wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Wij gaan even weekend houden. En ik hoop dat jij ook een fijn weekend hebt. En graag tot maandag zijn we er weer. Net even na 12 uur. Heel graag. Tot dan.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten buitenshuis. Vanavond verdwijnen de meeste buien, met uitzondering van het zuidoosten van het land. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het bestuur van het Zuid-Koreaanse chip- en technologiebedrijf heeft het plan vandaag goedgekeurd. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zou aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. Daarnaast zal Samsung over het derde kwartaal van dit jaar een dividend van 20 miljard dollar uitkeren. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk op de tweede verdieping begonnen, waarna het trappenhuis instortte. In het pand bevinden zich naast het restaurant ook woningen. Onduidelijk is of zij aan het vuur ontsnapt zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Met de term zouden producenten hun producten gezonder laten lijken. Volgens de Consumentenbond houden fabrikanten zich wel aan de wet, maar zetten ze consumenten alsnog op het verkeerde been. Zeker 100 onderzochte producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Het begint al op vrijdagmiddag. Weekend Radio. Met Ger de Rooij.

0: het motto bestaat er geen zak van, maar wel lekker. Deze van Juanes, Adios Lepido.
1: Heerlijk. Eindelijk. Weekend.
0: Nou, nog even wachten, hè. Want het is bijna weer zover natuurlijk. Bijna weekend. De Bijna Weekend Show. Inderdaad. Weekend Radio op vrijdagmiddag. Hier bij Radio Seabreeze. Dankjewel Bart de Zwart. Voor het voorgaande uurtje hier. Tijdens de lunch. Ja. De middag Breeze. Als het de maandag is, hij weer terug. Met het lunchprogramma. En ook op zondagavond draait hij plaatjes hier op Radio Seabreeze. Van 11 tot 12. Luister eens een keer. Zo net voor het slapen gaan. Ja, tot 2 uur weer, hè?
2: Vrijdagmiddag, bijna weekend. Seabreeze AM. Wow.

Ja, dat werd veelvuldig meegezongen, dat weet ik nog wel. 1972. Wat zou ik doen? Dat was Sandra en Andres samen, ja. En de buurman, die zit ook te luisteren. Hij zegt, wat draaide je nou net als eerste plaat net? Je weet het niet meer. Dat waren de Stray Cats. En Runaway Boys, ja. Uit het hitjaar 1980. Lang geleden alweer, mensen. Oh, we worden oud, hè, ja. Maar ze zijn zo leuk, al die oude plaatjes. En dan zit je bij Radio Seabreeze op het goede adres natuurlijk. 1395 AM. Of 1098 AM in het Gooi. 1395 voornamelijk in het noorden van het land. In Friesland en in Groningen. In Drenthe. En de rest van Nederland die kan gewoon via internet naar ons luisteren. We hebben ook een Radio Seabreeze app tegenwoordig. Ga maar eens kijken in de App Store en dan kun je hem gewoon downloaden. En dan kun je gewoon kraakvrij naar ons luisteren. Dat is hartstikke leuk. Werkt prima. Goed geluid zit erin. Dus, ik heb hem ook op mijn telefoon staan sinds kort. Dus, ja, altijd makkelijk. Dan kun je ook gewoon in de auto met een kabeltje aansluiten. Of Bluetooth. Bluetooth. Ja, modern hier hoor. Jongen. Hè? Het is Weekend Radio op vrijdagmiddag met Dikke Gerrit. Geen historische alarmschijf vanmiddag, want die is nog even een week op vakantie. Volgende week is hij weer terug, heb ik me laten vertellen. En dan gaan we die weer draaien, zo rond 1:30. Eerst even, dan pakken we gewoon een ander plaatje. Wat is dat nou weer? Nou, ja, die had ik niet besteld. Deze geloof ik. Even kijken. Oh ja. Dit is ook zo'n fijn liedje. En die wil ik al een hele poos draaien. En dan ineens zit hij in de cd-speler. En dan, ja, ik draai nog cd's inderdaad. Ja, daar ben ik, eigenwijs in. Ik vind dat nog steeds leuk om plaatjes en cd'tjes te draaien. De ouderwetse dj sprak op de radio. En uit de speakers klinken de Hooters.

0: lekkers uit.
1: Zeker en vast. Dit is er weer eentje hoor, uit de dikke Gerrits platenkast.

Een van de superhits uit 1976, de Bellamy Brothers. Let Your Love Flow. Zij waren Brodies bij Neil Diamond. En ze schreven een wereldhit. Ja. Ja. Het plaatje wordt nog steeds veelvuldig gedraaid op de radio. En ook op feestjes. Ja, toch wel een lekker foxtrotje. Jazeker. Je draait het van, nou ja, een singeltje redelijk nog van kwaliteit. En ja, dat doen we ook graag. Maar dat wist je al natuurlijk. Dikke Gerrit is gek op plaatjes. Dit weekend Formule 1 op Zandvoort. Het is de allerlaatste keer dat je kunt gaan kijken naar Formule 1 auto's op het circuit van Zandvoort. Gaat Max Verstappen winnen? Ik weet het niet hoor. We gaan het zien.

Het lijkt zo'n vrolijk liedje, maar het gaat gewoon over heroïne. Gold and Brown. The Stranglers. Ja, lekker vrolijk op vrijdagmiddag. Ik had eigenlijk een andere gepland staan, maar goed. Er kwam in één keer deze uitrollen. Dat heb ik wel eens vaak. Dan luister ik niet van tevoren. En dan druk ik gewoon op een knopje en dan komt er gewoon een liedje uitrollen. Nou ja, bij deze dus. Ook wel een keer leuk hoor. Deze niet verkeerd. Goed, onlangs overleed Johnny Kaagman. Ja, een van de laatste leden van Earth and Fire. Van deze fantastische band uit Voorburg en omstreken. Journey, rest in peace. Alsnog een plaatje op de radio. Een van de betere uit de jaren 70 van de band Earth and Fire.

Zomaar een leuk verstaanbaar liedje op de radio van Allee Mama. En je licht dat je barst. Waar was jij vannacht? Ja, dat is de grote vraag natuurlijk, hè. Radio Seabreeze op weg naar je weekend. Dit weekend radio met straks tussen 2 en 4 natuurlijk weer de Friday Boost. 2 uur lang Alex van Sloten om in je toestel. Ja. Hij staat hier al te trappelen achter. Een hele stapel platen heeft hij klaarstaan. Klaar liggen om te draaien zometeen. Ah, nog eventjes, hè. Even wachten, jongen. Ah, dat vindt hij niet erg. Hij neemt een bakje koffie en... Even wat dik zo op de radio. Lekker van Narada, Michael Walden. Divine.

0: hier was ik blij mee. Onlangs gevonden op internet een singeltje van Amen Corner. Ja. Uit de 60s.
1: Hello Susie.
0: Ja. Dat draaide ik al als klein jochie. Mocht ik af en toe een singeltje, een plaatje draaien op de Cuppie. Van een oom van me. En ja, die had ook een heleboel LP's staan. Maar dat mocht ik nooit aankomen. Alleen de singeltjes mocht ik draaien. Dat was nogal wild met een naald en zo. Goed, dit plaatje dat zat er ook bij. En jaren later heb ik het dan zelf in de kast staan. Geweldig, geweldig. Hoor je niet zo vaak meer. Amen Corner, leuke band. En ook nog Everlasting Love van The Love Affair. Eveneens uit de jaren 60, 1968. Oeh, dat is lang geleden. Ja, inderdaad. Nou, tot aan een uur of twee nog wat fijne plaatjes op de radio. Om je weekend alvast te verwelkomen. En ja, de verzoekplaten zijn natuurlijk ook van harte welkom. Hè. Stuur ze maar door op ger@radioseabreeze.nl. Dan gaan we die een keertje voor draaien, maakt niet uit. Zoek maar wat uit. Hier is Herman Brolt.

had er in de jaren 80 geen poster van Kim Wilde boven zijn bed hangen. Nu zijn vinger opsteken. Een van de grote hits van Kim, Cambodia. Tragische verhaal van de piloot die nooit meer terugkwam volgens mij. Nog eentje dan, zo net voor tweeën. Ik ga je een heel fijn weekend toewensen. We spreken elkaar zondagavond weer voor een nieuwe Sunday Grooves. Geniet van je weekend. En lekker rustig aan met je voetjes op de tafel. Lekker achterover. Nog eentje. Zo net voor tweeën, dat is deze. Van...

0: Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten buitenshuis. Vanavond verdwijnen de meeste buien, met uitzondering van het zuidoosten van het land. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het bestuur van het Zuid-Koreaanse chip- en technologiebedrijf heeft het plan vandaag goedgekeurd. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zo aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. Daarnaast zal Samsung over het derde kwartaal van dit jaar een dividend van 20 miljard dollar uitkeren. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Here we go again.
9: De muziek stuitert uit je spiek.
10: Dit is je vrijdagboost.
11: We came, we saw, we kicked its ass.

0: 1988 met Stap. De juiste tijd op Radio Seabreeze. Het is precies 2:30. Het is vrijdagmiddag, vlak voor je weekend. En dan willen we natuurlijk altijd graag weten wat het weer gaat doen. Buiten is het op dit moment 20 graden en wat bewolkt. En dit is het weekendweerbericht met Monique Versloten.
1: Goedemiddag, dit is het weekendweerbericht van vrijdag 21 augustus. Vandaag wisselen buien elkaar af met mogelijk onweer, maar tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het maximaal 18 tot 21 graden. Vanavond en vannacht komen er in de kustgebieden nog buien voor, maar landinwaarts blijft het droog. Zaterdag trekken er opnieuw buien over het land. Later op de dag krijgen we droge perioden de overhand en wordt het maximaal 18 tot 20 graden. Zondag is er een mix van zon en wolken. Op veruit de meeste plaatsen blijft het droog en de temperatuur stijgt naar 19 graden in het noorden en 21 in het zuiden. De wind is daarbij zwak tot hooguit matig met een windkracht 2 tot 3. De komende week stijgt

gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is wel zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja.

Het was de eerste hit voor deze Nederlandse dames, de Dolly Dots, met Tell It All About The Boys in 1979. En uiteindelijk stonden ze 25 keer in onze hitlijsten met een nummer 1 notering in 1983 met A Love Me Just A Little Bit More. Dan hadden we net over Tell It All About The Boys. Dan gaan we het nu hebben over een dame die helemaal lef is. Dit is Alexandra O'Neill en Fake.

1987, Fake van Alexander O'Neill, die 2 jaar geleden nog in Nederland was voor een optreden in Tilburg. En tja, ja, misschien moet je dat niet meer doen op die leeftijd. Nou, blijf luisteren naar de Friday Boost op Radio Sibris, want zo dadelijk heb je nog Kim Wilde. Maar nu is deze van Joe Jackson, Unreal Man.

0: be right back after this
1: word. Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
6: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
7: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
6: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
7: Klinkt goed.
8: Surebird, jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Here we go again.
11: De muziek stuitert uit je spiek.
12: Dit is je vrijdag boost.
13: We came, we saw, we kicked its ass.
14: Thank God.

Ja, die OJ's met Used to Be My Girl. In de 1978 was dat niet de grootste hit van deze groep. Want die hadden ze in 1972 met Backstabbers. En die OJ's hebben trouwens nooit in de top 10 gestaan in Nederland. Daarvoor hoorde je uit 1984 de Pointer Sisters met Jump of All My Love. En heb je het weerbericht gehoord voor dit weekend? En gezien het weer van vandaag? Ja, dan verlang ik eigenlijk alweer terug naar de zomer. Met Chris Rea. On the beach. Cocktailtje erbij. Onder een palmboompje.

aflevering van de Friday Boost op Radio Seabreeze voor deze vrijdagmiddag. Zo dadelijk na het nieuws van 4 uur, dan hoor je Hans de Knecht met zijn Middle of the Road Show. Daarna om 5 uur gaat de beuk erin met Jacob Beuker. En om 6 uur is er Rockwave met Wim de Groot. Om 7 uur vanavond is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering van... Als laatste plaat voor de uur heb ik het 12 inch van Carly Simon met Why uit 1982. Veel plezier met de rest van de programma's hier op Radio Seabreeze. Geniet van een heel mooie week.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. De ingang van de tunnel lag op zo'n 20 meter van de grens, zegt de grenspolitie van Letland in een verklaring. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een tunnel bij de grens wordt gevonden. Eerder deze maand passeerden 15 mensen de grens via zo'n tunnel. Taxibedrijf Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zette het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Dat is verboden binnen Europese wetgeving. Het is volgens persbureau Reuters dat de boete heeft ingezien de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Uber gaat in beroep. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

opgericht in 1975. Het gezicht van de shirts was de zangeres Annie Golden. Please, tell me your plans. Welkom, lieve, lieve, lieve, lieve vrienden. Waar ook op deze avond. Lekker terug van de voltooid verleden tijd. 58 minuten op je radio, de middel of de roadshow.

Wat waren dat de muzikale jaren, die jaren 70. Blonde, I'm gonna love you too. En zij was inderdaad een klein beetje blond, maar voor origine donker, wist je dat? Ja, voortgekomen uit de New Yorkse New Wave scene. En jaren later nog steeds op de radio. Zo hoort dat. Daar hoort een plaat thuis. Muziek van toen, de catacomben. Ja, dat zijn het inderdaad. Platen uit de stof herrezen. Dit is inmiddels de roadshow van jou op je radio. Wereldwijd ontvangen, natuurlijk ook via andere kanalen. En wifi, geweldig! Heb je ons al gevonden op Facebook?

0: Ja, nou goed, dat ene woord dat mag je niet meer zeggen, hè? Negen, geloof ik. Nee, dat mag je niet meer. Gewoon donkere medegenoten. Sheila en Black Devotion horen je terug uit de gouden tijd met Spencer. Er was een zanger van het Nederlandse lied. Hij begon zijn carrière in de jaren 60 en stond ruime tijd onder contact bij Johnny Hoes. Ja, wie niet? Haha, tuurlijk.
1: Dit is de middel op de
0: road. En Alan Zomer in 1978.

hè? Ik weet niet hoe het kan. Ja, nee, goed. Ik weet niet hoe het mogelijk is. We hebben hier een notaris. Die trekt af en toe een plaatje uit het keukenkastje. Heel toevallig kwam er vandaag Theo Diepenbrock uit Zetten. Van een tekst, hè? Zij pakte snel de trein naar Rotterdam en zwaaide naar hem toen de boot af kwam. Ja, leuk voor de pensionada's, vrienden. Ja, tuurlijk, in de steeds wat meegeluisterd. In de Verenigde Staten van Amerika. Dankzij onze zenders van Net FM. Weet je welke vrienden op de zender? Dit is de Middle of the Road Show. Ook Barry Manilow kwam je tegen met Can't Smile Without You. En dit is Marshall Hayne, Dancing in the City.

Mag het vandaag met slagroom, lieve Brenda? Wat zei je? Is Arnold? Oh, Arnold is op kop. Al gezellig. Dat zal zo weer te sterk zijn.

Het plaatje uit 1977 afkomstig is. The Middle of the Road Show met gouden klanken. Uit een mooi verleden. En fotografisch fantastisch verleden. Alsof de tijd heeft stilgestaan. Zo hoor je ze terug in de show. Met ook natuurlijk vandaag Mai Tai.

het mooi of is het mooi? Fantastisch toch, hè? Lekker, joh. Deze man die kreeg op zijn 10e van zijn ouders zijn eerste gitaar. En jaren later stond hij op het podium met Pink Floyd en Thin Lizzy. Jazeker. Zo. En wat was dit voor een tasje solo, dat wil ik zeggen, man. Snowy White, weet je nog? Dat waren gouden tijden. Dit is The Middle of

niet schrijven. Ook voor de eindjes ook natuurlijk. Belinda Muldijk heeft veel gedaan, veel betekend. Maar goed, dat verhaal is ook bekend. En dat hij getrouwd is geweest met Ellie de Nijs. Natuurlijk, joh. Maar goed, lieve vrienden. En ook Stefani en Cocky Rebel kwamen langs in de middel van de roadshow met Make Me Smile. Ik kreeg zojuist een telefoontje van ons aller Leon B. Dat is een van onze luistervinken in Zuid-Limburg. Ook in de EU-regio zijn we uitstekend ontvangen. Lieve vrienden, wees wel.

0: Chicago.
1: Heel veel 70's vandaag in de Middle of the Road Show. En misschien was het wel de meest succesvolle band die Nottingham ooit heeft voortgebracht. Paper Lay scoorde in totaal 3 hits. Billy Don't Be Your Hero, The Black Eyed Boys en

Weet je wat feitelijk het woord DJ betekent? Ja, DJ, platenruiter. Ja. We hebben allemaal wat gedaan met die massa platen. Je waren in dit geval de Crazy Horses. Totaal van het padje af. Dat waren ze in het begin. De Osmond Brothers en later gingen ze subtieler en subtieler en subtieler. Maar goed, dat waren ze ook bekend, vrienden. Tot zover. En iets verder. De middel of de roadshow voor vandaag. Makkelijker. Nog veel meer lekkers op jouw eigen radio. Dus blijf er lekker gaan hangen. Vermaak je nog een beetje. Graag tot morgen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Zweden heeft een man met een zwaard een middelbare school aangevallen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Zweedse media melden dat de dader door de politie is aangehouden. Daarbij is de man neergeschoten. De aanval was vanmiddag in Fagersta, zo'n 170 kilometer ten noordwesten van Stockholm. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse, leerlingen van de school en uit de buurt worden opgevangen. Het motief van de man met het zwaard is niet bekend. Fusiepartij Progressief Nederland, of PRO, moet zich in Europa aansluiten bij het blok van de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Dat heeft partijleider Jesse Klaver gezegd. Hij denkt dat de partij daarmee de meeste invloed kan uitoefenen in Europa. Volgende maand mogen de pro-leden zich uitspreken over de kwestie. In het Europees Parlement zijn ze tot aan de verkiezingen in 2029 nog verdeeld over twee blokken, de PvdA'ers bij de Sociaaldemocraten en GroenLinks bij de Groenen. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. De ingang van de tunnel lag op zo'n 20 meter van de grens, zegt de grenspolitie van Letland in een verklaring. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een tunnel bij de grens wordt gevonden. Eerder deze maand passeerden 15 mensen de grens via zo'n tunnel. Taxibedrijf Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zette het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Dat is verboden binnen Europese wetgeving. Het is volgens persbureau Reuters dat de boete heeft ingezien de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Uber gaat in beroep. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: The Queen has been taped before a live studio audience.

0: hier op de radio. There ain't no perfect world. Tenminste, we moeten er zelf maar een klein beetje van maken, nietwaar? Helemaal op deze vrijdagmiddag, vrienden. Het weer laat nog een klein beetje te wensen over, maar we zorgen toch wel wat voor wat zomerse klank, hoor, in de beuk erin. Wat mij aanbrengt bij het volgende, om hem weer aan te kondigen natuurlijk, hè. De mix der mixen hier in de beuk erin. Dit is de Splendid Blended.
1: Ladies and gentlemen, crank up your sound system. This is the Beuk Erin Splendid Blended.

vervlogen verleden, dat waren de dames en heren van Boney M. Hier op jouw vrijdagmiddag in de Bunkerin op Radio Simulies. Te beluisteren natuurlijk via 1395 kHz en 1098 kHz in de middengolf en via www.

geweest zijn. 76, 78 zo'n beetje. Lekker hè, de disco voerde destijds zijn hoogtijdagen met Tina Charles. Dance, Little Lady. Hier in de Beukerin op jouw lekkere vrije vrijdagmiddag, vrienden. Waar de tijd is geworden om toch wel kalmpjes aan er een punt aan te draaien, hoor. We hebben ze weer allemaal gehad. Lekkere hitjes uit het verleden. We hebben de mix gehad. Rest ons nog te zeggen.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Turkije vraagt Interpol om een internationaal opsporingsbevel tegen de Israëlische premier Netanyahu vanwege het onderscheppen van de Gaza-vloot waarmee activisten humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen. Turkije beschuldigt Israël onder meer van genocide, marteling en het illegaal vasthouden van activisten. Israël heeft woedend gereageerd en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator die zijn vijandigheid tegenover Israël bovendien ook probeert uit te breiden naar Syrië. De Europese vliegtuigbouwer Airbus trekt voorlopig zijn plannen in om personeel vanaf september 4 dagen per week op kantoor te laten werken. Nu mogen leidinggevenden de huidige afspraken voorlopig aanhouden, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen thuis werken. De vakbonden hadden fel geprotesteerd en er waren deze zomer al stakingen in Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië. Airbus wil nog steeds wel meer fysieke aanwezigheid, omdat dat de samenwerking zou verbeteren. De Amerikaanse president Trump wil dat er vanaf 2030 elk jaar ruim 1000 raketten vanuit de Verenigde Staten worden gelanceerd om, zoals hij zegt, een nieuwe gouden eeuw van ruimtetransport in te luiden. Dat aantal ligt 5 keer zo hoog als nu. In een memorandum van het Witte Huis staat dat de VS daarvoor nieuwe lanceerplaatsen willen bouwen, samen met private ruimtevaartbedrijven. En ook moet de NASA commercieel vervoer van en naar de maan mogelijk maken en onderzoek doen naar transport naar Mars. En de Britse prins Harry, zanger Elton John en 5 andere Britse prominenten moeten ruim 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van de Daily Mail. Dat heeft een Britse rechter bepaald na een verloren privacyzaak tegen Associated Newspapers. De 7 eisten miljoenen schadevergoeding omdat hun telefoons zouden zijn afgeluisterd en privéinformatie illegaal was verzameld. Maar volgens de rechter was daar te weinig bewijs voor. Die 11 miljoen euro is een eerste betaling, mogelijk komt daar nog 29 miljoen euro bij. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
8: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Harmony, Love and Peace met Wim de Groot op Seabreeze.

0: In the Air Tonight. Die openen deze vakantie Rockwave, vrienden. Fijn dat je er weer bij bent. En jawel, jawel, jawel. We zijn natuurlijk weer onderweg met de mobiele studio. Vraag niet hoe het technisch kan, maar het kan echt technisch. Phil Collins, die openen deze vakantie Rockwave voor je. En als je aan tafel gaat, eet smakelijk hoor.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

0: En je weet het, in de vakantie Rockwave draaien we ze altijd 2 om 2 om 2. De zachte volgens Leila van Derek and the Dominos. Gevolgd door I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye.
1: Ja, ja, ja.
0: 14 minuten over 6, tijd voor de Nederlandstaligen.

The Pet Shop Boys, West End Girls. De voerde Nederlandstalig uit Vlaanderen. Passie van Clouseau. Ach ja, zo kan het verkeren, nietwaar? Zeg, zit je nog aan de borrel? Je kent het alle onbekende advies van de groot. Blijf lekker borrelen. En ik had het al gezegd, zit je al aan tafel? Dan eet smakelijk. En als je het op hebt, wel mogen het je bekomen.

No Woman No Cry, Bob Marley natuurlijk. En daarvoor draaiden we Peter Gabriel met een sledgehammer. Het is alweer 1 minuut over 6:30, tijd voor de mededelingen, dacht ik zo.

Hoi, elke donderdagavond tussen 6 en 7 uur kun je luisteren naar Zender in Woelig Water. Met aandacht voor Radio Miamigo 272 uit 1979. Vanaf de Magdalena natuurlijk. Miamigo 272. Dus heel graag tot aanstaande donderdagavond.

net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

John Lennon en Imagine. En daarvoor de Loving Awareness Band met I Like What I Like. En dit, vrienden, dit is ook heel, heel erg mooi. The Dire Straits en Money for Nothing.

0: Rod Stewart, Maggie May. Ja, vrienden, waar we ook gaan of staan met onze mobiele studio in Europa. Het is altijd weer onze technicus Richard de Bruin die dit mogelijk maakt. Wederom dank Richard. Niet dat ik er iets van snap, maar hij zegt je moet dat knopje zus en dat knopje zo. Metertje hier, metertje daar. Komt het helemaal goed, behalve met het klokkijken. Dat wil niet helemaal lukken, vrienden, want de Nederlandstalige van kwart voor is de Nederlandstalige van 11 minuutjes voor geworden.
1: Radio Seabreeze, 1395 AM. Nostalgisch verfrissend.

0: the courage.
1: Seabreeze 1395 AM. Wim de Groot.

en tot zover de vakantie Rockwave op de vrijdag, vrienden. Bedankt voor het luisteren. Het was me weer een waar genoegen. Volgende week heb je nog veel meer vakantie Rockwaves. Bijvoorbeeld op de maandag, de dinsdag, de woensdag en weer de vrijdag. En zo gaat het maar door vanuit de mobiele studio. Ik zeg, blijf gewoon luisteren nu, hè, naar de grote 1395M Seabreeze. This is the station where history remains.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft nog enkele weken dicht. Door de grote natuurbrand eerder deze maand zijn veel bomen beschadigd en kunnen ze omvallen of takken verliezen. Ook zijn de wandelpaden door de vlammen verwoest. Beschadigde bomen langs de paden en het spoor moeten eerst worden verwijderd. De werkzaamheden gaan naar verwachting een paar weken duren. Bij de brand op 3 augustus in Noord-Limburg ging ruim 100 hectare bos verloren. Turkije vraagt Interpol om een internationaal opsporingsbevel tegen de Israëlische premier Netanyahu vanwege het onderscheppen van de Gaza-vloot, waarmee activisten humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen. Turkije beschuldigt Israël onder meer van genocide, marteling en het illegaal vasthouden van activisten. Israël heeft woedend gereageerd en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator die zijn vijandigheid tegenover Israël bovendien ook probeert uit te breiden naar Syrië. De Amerikaanse president Trump wil dat er vanaf 2030 elk jaar ruim 1000 raketten vanuit de Verenigde Staten worden gelanceerd om, zoals hij zegt, een nieuwe gouden eeuw van ruimtetransport in te luiden. Dat aantal ligt 5 keer zo hoog als nu. In een memorandum van het Witte Huis staat dat de VS daarvoor nieuwe lanceerplaatsen willen bouwen, samen met private ruimtevaartbedrijven. En ook moet de NASA commercieel vervoer van en naar de maan mogelijk maken en onderzoek doen naar transport naar Mars. En handgeschreven documenten van Mahatma Gandhi hebben in India een recordbedrag van 1,45 miljoen euro opgeleverd. Het gaat om 688 korte briefjes die Gandhi tussen 1944 en 1946 schreef voor zijn strijdmakker Hingorani. Hij wilde hem daarmee steunen na het overlijden van diens vrouw. De briefjes zijn later gebundeld in een boek met de titel A Thought for the Day. Volgens het Veilinghuis geven de teksten op de bijna 700 briefjes een bijzonder kijkje in Gandhi's persoonlijke gedachtegoed. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Van Thank God It's Friday.
7: Thank God It's Friday!
6: Kijk, luister en reageer mee

geliefd is. Aap Noot Mies, dames en heren. Of is het Aap Noot Muis tegenwoordig? Jackson 5. And thank God it's...

0: uit de loft in Laren. Dit is Thank God It's Friday. De scholen zijn weer begonnen. Na het begin van de coronacrisis en de aansluitende grote vakantie is de COVID-19 zeker nog niet voorbij. Maar toch gaan de scholen weer open na de staycation die iedereen in Kutkrabbeveen of waar dan ook heeft gedaan. En wordt er voorzichtig gestart. Weliswaar met bepaalde afspraken. Maar ja, kids are... jongeren vergeten natuurlijk die afspraken. En het zijn ook meestal jongeren. Hoe zou ik het noemen?
1: Adolescenten.
0: Maar jongeren en die natuurlijk zich de hele vakantie verveeld hebben. En
1: ja, ze hebben wel heel lang een zomervakantie gehad ook, hè? Een
0: De meeste jongeren hebben wel gewoon thuis geleerd. Denk ik.
1: Maar geen vol programma.
0: Nee, zeker niet. Nee. Anyway, dames en heren, u hoort hem al. Dit is Thank God It's Friday. Vanavond Back to School. Want aanstaande maandag begint de tweede regio aan haar schooljaar. En de kinderen gaan weer naar school. Dat zal voor veel ouders goed nieuws zijn. Want die kunnen dan ook weer hun eigen leven oppakken. Wat gaat ons gebeuren? Wat hangt ons boven het hoofd? We weten het niet. In ieder geval, één ding weet ik zeker wel. Aan stuurboord, zoals iedere week, dames en heren, Lawrence Kwaadvlieg.
1: Jazeker,
0: Gozerd. Hoe is het dan?
1: Nou ja, gaat best.
0: Hoe is het met je COVID?
1: Nou, gaat goed met mijn COVID.
0: Ja?
1: Maar ik heb wat bulten op mijn lijf van...
0: Jij bent tegen de precisierups aangelopen.
1: De precisierups, ja. Althans, de resten daarvan. Hè. De haartjes zaten nog aan een eikenboom die ik geveld heb. En ik zit een beetje te kriebelen de hele tijd. Maar goed, dat gaat vanzelf weer over.
0: Hij zit er helemaal onder het bulten, die gozer.
1: Vreselijk is het.
0: Oh. Ja, dat is echt. En wat ziet er niet uit? Wees blij dat u hier niet bent, dames en heren. En dat ik denk, er zijn wel camera's. Live in onze man cave, dames en heren. Dit is een loft in Laren. Geen weerzin, onzin, waanzin. De gulle lach. Dit is Thank God It's Friday. Straks, dames en heren, om 8:30. Yours truly, Lawrence Kwaadvlieg. Vanuit zijn torenkamer met het gedicht van de week. Hij is weer prachtig. En natuurlijk in deze uitzending ook anyweetjes en
1: pikante praatjes.
0: Live meekijken doe je in de loft. Ga naar onze Facebookpagina. Thank God It's Friday of... Radio Seabreeze. En als je daar even klikt op de YouTube-link, dan gloei je gewoon mee. En kan je ook meteen mee luisteren naar de uitzending. Maar natuurlijk ook op internet via de websites van onze radiostations. Dames en heren, het citaat van de week komt van de legendarische Stephen Hawking, Brits fysicus en kosmoloog, die van 1942 tot 2018 leefde. Hij zei: ik was nooit de beste van de klas op school. Maar mijn klasgenoten moeten het potentieel in mij hebben gezien. Want mijn bijnaam was Einstein.
1: Fantastisch, hè? Nou ja, wat ik ga vertellen is niet Einstein, maar die heet Henk. En Henk, ja, Henk is een man, hè? En ik denk dat Hawkins er ook van hield, maar Henk is een man die van seks houdt met een bijnaam genaamd Henk met zijn geile tank. Zo noemt hij zichzelf. Ja, dat is een heel aparte man.
0: In zijn broekje.
1: In zijn broekje. Op een dag vraagt Henk met zijn geile tank aan drie meisjes of hij met ze kan rommelen. Hè? Even kan...
0: Copuli.
1: Copula. Copuleren. La, la, la, la, la, la, la. Maar alle drie de meisjes zeggen... Nee, Henk, daar hebben we niet zoveel zin in. Henk met zijn geile tank loopt verder. Dan ziet Henk met zijn geile tank een non uit de kerk lopen. En Henk met zijn geile tank vraagt aan de non... non, zou jij met mij willen copuleren? Wil jij mij even lekker...
0: Even lekker bobberen.
1: Ja, even bobberen, heerlijk. Hè? Ja. En zegt de non, ja hoor. Ja, dat is prima. Maar je mag hem alleen van achteren nemen, zegt ze.
0: Oh.
1: Oh, oké. Okay. Henk met zijn geile tank, die neemt dat dus van achteren. En hij vindt het fantastisch, hè. Geweldig feest geweest en hij is zo blij daarna. Hij gaat de straat op, loopt door de straat en roept: ik ben Henk met mijn geile tank. Ik ben Henk met mijn geile tank. En dan roept de non: ik ben John. Ik ben verkleed als non. Nou begrijp ik het ook.
0: Nee,

0: Hetgeen men in de 80e jaren, dames en heren, deze plaat komt uit 1981, droeg op school. Madness and baggy trousers in Thank God It's Friday. Dames en heren, het is 21 augustus 2020. Het is tijd voor de dag.
1: Yo. De dag. En dat is de 233e dag van het jaar in de Gregoriaanse kalender. En er volgen nog hierna 132 dagen tot het einde.
0: Ja, het wordt alweer donker. Ja,
1: het wordt al een beetje donker s'avonds.
0: Ja.
1: Nou, als het ook een beetje donker weer zou worden, zou ik wel blij zijn. Want ik vind het veel te warm.
0: Nee, maar morgen is het over, hè?
1: Dat zeg je iedere week tegen me.
0: Ja, nou, maar het is echt waar. Morgen wordt het 20 graden, 21 graden. Oké.
1: Gaan we naar gebeurtenissen algemeen. 1968, de inval in Tsjechoslowakije door de Sovjet-Unie. 1976, de Lange Jan, de 135 meter lange schoorsteen van de voormalige Oranje Nassau Mijn 1 te Heerlen.
0: Oh, daar zou je geboren zijn.
1: Wordt opgeblazen. Oh, de schoorsteen valt verkeerd en beschadigt een leegstaand kantoorgebouw. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Het was geen kantoorgebouw, het was een villa. En die was helemaal weg. Totaal weg. En ik heb het gezien met mijn eigen ogen.
0: Maar er was niemand bij.
1: Mijn vader en ik, we waren samen gekeken.
0: Ja, oké, maar er zat niemand in die villa.
1: Nee. Het was opgebouwd tot kantoor, dat wel. Maar het was een hele mooie villa. Prachtige villa was. Gaan we over naar criminaliteit en veiligheid. Ja, dat is,
0: nou, heb je even,
1: dat is wel hot, hè?
0: Zal ik even een paar uurtjes aanvragen bij de Radio Station?
1: Ja, ik heb moeten schrappen ook, inderdaad.
0: Nou, schrappen. Jij kwam met 3 ordners binnen. Oké, dan gaat het.
1: 2013, de Zuid-Afrikaanse politie rolt een groot internationaal netwerk van kinderporno op. Er worden 6 mannen gearresteerd. Heel goed. Kunst en cultuur, 1911. De Mona Lisa wordt op klaarlichte dag gestolen uit het Louvre in Parijs.
0: Wanneer was dat?
1: 1911.
0: 1911?
1: Ja.
0: Oh, dat heb ik nooit geweten.
1: Nee, toen...
0: Is hij ooit teruggekomen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Hangt er nu in het Louvre?
0: Ja, maar weet dus dat een replica?
1: Ja, daar gaan we wel verhalen over inderdaad. Daar heb je wel gelijk.
0: Ik weet het niet. Ik wist niet eens dat hij ooit gestolen was. Dus oké. Maar goed. Maakt niet uit.
1: 1911. Media 1965. Het eerste nummer van het weekblad Voetbal International verschijnt. En 1965 al. Rotjaar ook. Muziek. 2005. De Rolling Stones beginnen in Boston, de Verenigde Staten, aan hun 31e wereldtournee. Mick Jagger is dan inmiddels 62. Nou ja, kan je naar hoe oud hij nu is. Oorlog 1990. De 9 leden van de West-Europese Unie sluiten in Parijs om gezamenlijk op te treden tijdens de golfcrisis. Of moet je zeggen, de golfcrisis. Politiek 1959. Hawaii wordt de 50ste staat van de Verenigde Staten van Amerika. En 1991. Letland verkrijgt de onafhankelijkheid. Wetenschap en technologie, 1988. William Burroughs vraagt octrooi aan op de eerste commercieel beschikbare rekenmachine. En 1965, de lancering van de Gemini 5. De Gemini 5.
0: Gemini.
1: Deze ruimtevlucht van bijna 8 dagen breekt de Verenigde Staten het duurrecord voor bemande ruimtevluchten. De dag 21 augustus muziekweetjes. Toulouse Street van de Doobie Brothers bereikt op 21 augustus 1973 de gouden status in de Verenigde Staten. Toulouse Street van de Doobie Brothers komt een jaar eerder op 26 augustus 1972 binnen in de albumlijst van Billboard. Op deze LP staan onder meer Jesus Is Just Alright, Rocking Down the Highway en Listen to the Music.
2: Het weekend begint met Lawrence en Bieber. Thank God It's Friday.

0: super dat je hier bent. Dankjewel daarvoor. 21 augustus 2020. We leven in vreemde tijden. Niets is zeker. We weten niet waar we aan toe zijn. Maar dames en heren, ik kan u één baken van stabiliteit. Één baken van licht geven. En dat is Loris Kwaadvlieg. Want die heeft en die weetjes en
1: pikante praatjes. We gaan naar de week. In de week deze week. Ja, de Tour de France begint weer volgende week volgens mij. Wielrenner Steven Kruiswijk, helaas van de Jumbo-Visma-ploeg, ligt nog te veel in de kreukels van zijn val in de Dauphiné Libéré. En hij heeft besloten om niet mee te doen aan de Tour de France. Maar wat een team is dat, hè? Moet je je voorstellen. Hè? Dylan Groenewegen, Roglic, Primoz Roglic, Thomas Dumoulin, Wout van Aert, Tony Martin en Robert Gesink. Dat is echt een wereldteam, echt een sfeertje. Jammer dat Steven niet mee kan doen.
0: We gaan het zien.
1: We gaan het zeker zien. Seksuele ambtenaren op de camera vastgelegd bij de gemeente Zuidplas.
0: Ja, bij Waddinxveen. Waar blijf je?
1: Ja, bij Waddinxveen natuurlijk. En er komt een onderzoek. Er komt een onderzoek. Dat is wel wat ze gezegd hebben.
0: Een onderzoek?
1: Een onderzoek.
0: Open op.
1: Een onderzoek. Bayern treft Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League. Er mogen van Rutte maar 6 personen op visite deze week. En een tal van rellen in grote steden met autochtone Nederlanders naar verluidt. En natuurlijk, Ronald Koeman wordt trainer van FC Barcelona. Jazeker. En daar verheug ik me wel op. Dat lijkt me erg leuk om dat te gaan volgen. Maar ook, ja Wiebe, zigeunersaus wordt in Duitsland nu paprikasaus op zijn Hongaars aangeduid op het pakje. Ja, dat is wel heel erg discriminerend. Vind je niet, zigeunersaus?
0: Ik word er zo moe van.
1: Mijn god, het is nog niet normaal, hè?
0: Het moet maar deugen, het moet maar deugen.
1: Straks mag je ook geen zwarte auto meer rijden of zo.
0: Ik begrijp het wel. En nou, ik heb een groene auto. Met wie discrimineer ik dan?
1: De boswachters. Oh jee. Oh jee. En de hoveniers.
0: Ja,
1: waarvan acten?
0: Ja. Oh ja, niet. Ik heb voorzien een actiegroep. Ja, maar heb je Bob.com nog even gemist?
1: Wie?
0: Bob.com.
1: Ja.
0: Die heeft alles met Zwarte Piet in de... in de band gedaan.
1: Oh ja.
0: En toen dacht half Twitter in Nederland, we gaan helemaal over de pis. Bob.com. Toen zei iemand van, ik wilde dit bestellen bij Bob.com, maar ik heb het niet gedaan. Ik heb het lekker bij Coolblue besteld. waar de webcare afdeling van Coolblue antwoordde, dankjewel. Daar zijn we heel erg blij mee. Maar we zijn het wel heel erg eens met
1: Bol.com.
0: Bol.com.
1: Nou ja.
0: Nou, toen was iedereen weer over de pis. Weet je, ik ben er inmiddels klaar mee. Doe ze maar geel, paars. Ik heb trouwens een heel goed voorstel. Doe ze donkergrijs.
1: Donkergrijs.
0: Die zwarte pis.
1: Grijs metallic.
0: Ja.
1: Maar we gaan even door met de zigeunersaus. Want naar aanleiding van de discussie over racistische namen en begrippen verandert het Duitse merk Knorr de naam van zijn zigeunersaus. De nieuwe naam wordt paprika Ungarische Art. Paprikasaus, Ungarische Art. Nou ja, paprikasaus op zijn Hongaars betekent dat natuurlijk. Moederconcern Unilever zegt tegen Duitse media dat de saus binnen enkele weken met een nieuwe naam in de schappen staat. Nou, heel fantastisch, jongen.
0: Echt. De grap is dat het hier niet verkocht wordt onder die naam. Dus er is heel veel ophef hier, maar er wordt hier geen zigeunersaus door Unilever verkocht in Nederland.
1: Nee, het heet waarschijnlijk Stroganoff saus of zo.
0: Dat weet ik niet.
1: Zoiets,
0: maar het wordt hier niet verkocht in ieder geval.
1: Omdat de term zigeunersaus als negatief gezien kan worden, hebben we besloten de saus een nieuwe naam te geven, zegt het levensmiddelenconcern. De Centrale Raad van de Duitse Sinti en Roma juichen de beslissing toe. Natuurlijk, fantastisch is dat ook. Het is goed dat Knorr tegemoet komt aan de bezwaren van zoveel mensen, laat voorzitter Romani Rose, of Rosé, Romani Rose, weten aan het blad een beeld aan een zondaak. Er bestaat al lange kritiek op deze naam. De raad maakt zich zorgen over het toenemende racisme waar Roma en Sinti mee te maken hebben. In Duitsland en andere Europese landen voor ons staan de benamingen zigeunersaus en zigeunersnitzel niet bovenaan de prioriteitenlijst.

0: Zich veel drukker om het skanderen van zigeuners of joden met de bedoeling om te beledigen. Bijvoorbeeld in voetbalstadions.
1: Nou ja, dat is ook een dingetje.
0: Ook een dingetje.
1: Weet je, racisme deugt niet. Moet je nooit doen.
0: Tuurlijk.
1: Maar ik vind het zo'n krapachtig gedrag. Anyway, ze moeten doen wat ze willen. Ze private bedrijf moeten ze allemaal zelf weten. Dames en heren, ik zou zeggen, educate yourself. Want zo heet het in die kringen. En daar hebben Hall & Oates een liedje over gemaakt.

elke week, dames en heren, in Thank God It's Friday nog de fenomenale Daryl Hall, die in zijn eigen huis daar de beste studiomuzikanten en muzici uitnodigt om daar een weekendje te gaan jammen. En dat is echt ongelooflijk leuk om te zien. Dit is het origineel van Daryl Hall en John Oates. 1984, Adult Education, and Thank God It's Friday. Fantastisch dat je hier bent. Zometeen, dames en heren, weer een rondje. En weetjes en vieze praatjes. En dan kunnen we alleen maar hopen dat er weer wat smut in zit. Maar eerst gaan we eerst even onze cijferlijsten doornemen. En dat doen we met deze hele bekende van Sam Cooke. Wonderful World.

0: Nummer uit de 60e jaren, dames en heren. Van Sam Cooke. Maar het is opnieuw een hit geworden uit de Levi's reclame.
1: De commercial,
0: weet
1: ja.
0: je dat nog, die commercials?
1: Ja, ja.
0: Daar
1: ja.
0: werden al die oude nummers weer gehaald. En in 1986 werd er eens weer een hit. Hey, van ons mag het. Dames en heren, thank God it's Friday. Live uit de Loft in Laren. We vinden het fijn dat je hier bent. En leuk dat je luistert. We hebben nog heel veel gave muziek. Heel veel foute grappen. U weet, in het tweede uur gaat het helemaal los. Want dat, ja, dan zijn de kindertjes met snaveltjes toe. En dan kunnen we iets harder uit de hoek komen. Dus het eerste uur gaan we ons in. Maar dat onthoudt ons niet van Lars Kraatvlieg. En die weetjes.
1: En pikante praatjes.
0: Ah, zeg ik.
1: Ja. Eén ding moet je niet doen in Duitsland, Wiebe. Eén ding.
0: Nou, ik kan wel meer dingen bedenken die je niet moet doen.
1: Maar wat je zeker niet moet doen is een middelvinger opsteken naar een Duitse politieagent of een flitsagent. Dat moet je niet doen.
0: Ein Wuppel.
1: Nein, man, dat darf niet. Een 26-jarige Duitser werd in april van dit jaar geflitst toen hij te snel langs een mobiele snelheidscontrole reed. Dat leverde hem een boete op van €20.
0: Nou.
1: Voor het opsteken van zijn middelvinger.
0: Mag ik daarvoor tekenen?
1: Ja. Voor het opsteken van zijn middelvinger naar de agent, daar kwam dan nog eens €1500 bij. De man werd geflitst met zijn BMW X5 in de Duitse plaats Kulmbach. De maximumsnelheid was daar 70 km per uur, terwijl hij 81 km per uur reed. De snelheidsovertreding was gering, maar toch kreeg de 26-jarige man een megaboete omdat hij zijn middelvinger opstak naar de agenten in de flitsauto.
0: Ik vind die boete interessant, nog wel meevallen.
1: Ja, let op.
0: En als ik zie wat hij hier aan paarse enveloppen binnenkrijgt, dan... holy Moses.
1: De overheidsdienaars dienden daarom een aanklacht in wegens belediging tegen de jonge man. In plaats van een boete van slechts €20 voor het overschrijden van de snelheidslimiet met 11 km per uur, legde de rechtbank van Kulmbach hem een boete op van €1500 plus een rijverbod van een maand.
0: Au.
1: De Duitser heeft nog geluk gehad. De boete voor het opsteken van een stinkervinger, zo heet het in Duitsland, opsteken van de middelvinger, kan oplopen tot €4000. En dat is fors duurder dan Nederland. Het beledigen van een ambtenaarfunctie door het opsteken van je middelvinger kost hier in de regel €400.
0: Nou, daar kan je nog eens een middelvingertje voor opsteken.
1: Ja.
0: Thank God it's Friday, dames en heren. Het is 21 augustus 2020. Het zijn vreemde tijden, maar de kinderen, onze kinderen gaan weer terug naar school. En wat we ons afvragen, zouden ze van maandag houden?

0: Springsteen, dames en heren, was al decennia bezig. Voordat hij in 1985 echt doorbrak in Nederland. Dat was met het album Born in the USA. Bekend de hits. Maar toen was hij al een paar decennia bezig. Dit komt van hetzelfde album Born in the USA. Prachtig. No Retreat, Baby No Surrender. Het gaat over de schooltijd van Bruce. Lekker, dames en heren. Schoonmuziek. Dus is het helemaal gepast binnen deze uitzending. En in deze uitzending. En natuurlijk ook nog in de weetjes en
1: pikante praatjes. Ja, de Thaise regering roept op tot een stop voor de extra large condooms in Thailand. Ja, de kinderen gaan weer naar school. Dus ze worden daar waarschijnlijk steeds groter.
0: De kinderen gaan weer naar school. Wat hebben kinderen naar school met extra large condooms te maken?
1: Nou ja, je weet
0: niet. Tegenwoordig er geen correlatie tussen ligt.
1: Ik weet niet wat ze tegen... Nou, wel 9-11. Maar wat ze tegenwoordig allemaal doen, ik weet het niet hoor, op die scholen. Dus ik kan me dat best voorstellen. Maar goed, de regering Thailand roept op tot een stop van extra large condooms. Dat schijnt een alledaags tafereel te zijn onder de jonge Thaise tienerjongens. Van, mag ik een pakje large condooms? Extra large, nog beter, roepen ze dan bij de drogist. Ja, dat is een beetje mannego, hè?
0: Ja, maar omdat ze dan een grotere pilwi-dikker te hebben.
1: Een beetje stoer doen is dat natuurlijk, hè?
0: Oh, oké. Okay.
1: Thaise mannetjes, die doen dan een beetje stoer.
0: Maar niet om het einde van de maar als ik hier een... Nou,
1: ben van mij, 1,22.
0: Frequent condoomkoper, maar als ik in het schap bij Albert Heijn kijk, dan denk ik niet dat ze daar nou op maat gesorteerd hangen.
1: Ja, dat weet ik niet meer, wie dat je lang geleden is. Ik ben 54, daar ga ik niet meer, dat weet ik niet meer, hoor.
0: Dat je bij Albert Heijn...
1: Trouwens, ze hangen achter de kassa, toch? Bij de sigaretten, of niet? Of bij de...
0: Nee, hoor, dat is maar net.
1: Je kan ze toch niet meer zo pakken in de schap?
0: Nee. Nee, met condooms wel, sigaretten niet. Met condooms wel.
1: Is dat zo?
0: Dat zeg...
1: Volgens mij niet.
0: Ja, echt
1: waar. Oh, nou, weet ik niet. Helaas komt er een einde aan dat soort haantjesgedrag van de Thaise jongeren. De Thaise regering ziet zich genoodzaakt tieners bij te scholen op het gebied van seksualiteit en penisgrootte. Wat is dit nou weer? Bij scholen op penisgrootte?
0: Ja. Nou, je mag het tegenwoordig niet zeggen, want je wordt meteen in de hoek van schedelmeten.
1: En, maar hier wel.
0: En wat die smeer zei, wordt je geduwd. Maar het schijnt dat de Aziatische mens... Nou, een stuk intelligenter is dan wij als Europeanen. Maar het schijnt ook dat ze een iets kleinere pillen die hebben.
1: Ja,
0: ik durf bijna niet te zeggen.
1: Ik zeg altijd maar, als hij het maar doet. Hè?
0: Nou ja, ik had een hele goede vriend. Inmiddels, God hebben ze een ziel. Maar die zei, hey, het is jouw speelgoed. Maar je weet niet wat je wil.
1: Zo is dat.
0: Maar ik bedoel, het schijnt dat ze iets kleinere pillen wil hebben. Maar dan kan je toch wel zeggen, ja, doe maar een XXXXL condoom. Maar wat moet je met die...
1: Ja, maar dan gaan ze...
0: Wat moet je met die vuilniszak om je lus als het in die past? Nee,
1: maar dan gaan ze op een small pakje zetten, XXXL. En op een medium XXXXL. Dan zie je dat de boom het bos niet meer natuurlijk, hè?
0: Het schijnt. En dat
1: zou wel kunnen.
0: Het is waarschijnlijk een gerucht, maar het schijnt. Zoals je weet hebben de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog, de Russen, de Amerikanen en de Engelsen samengewerkt. En nou, whatever happened, op een gegeven moment moest er een hele scheepslading condooms naar Rusland verzonden worden.
1: Huh.
0: En toen heeft Churchill gezegd, dat is prima, maar doe onze grootste condooms en zet erop extra small. Is een gerucht, hè? Ik weet niet of het waar is.
1: Churchill kennende?
0: Ja, het zou kunnen.
1: Zou het zomaar kunnen. De woordvoerder van het Thaise ministerie van Gezondheid liet weten dat oversuiskendoms vaker afglijden. Ja, Wiebe. En dus een hoger risico met zich meebrengt wat betreft seksueel overdraagbare aandoeningen. Het ministerie kwam ook met cijfers naar buiten die klaarblijkelijk een toename in SOA's telde onder jonge Thaise tieners. Zeker in vergelijking met voorgaande jaren. Er wordt ruim 1,5 miljoen gepompt in het... Nou, dat is wel een mooie
0: gepompt, vind ik een woordspeling.
1: Ruim 1,5 miljoen euro gepompt in het distribueren van 43 miljoen gratuit condooms met de juiste pasvorm. Uiteraard.
0: Nou, daar ben ik blij van, Noors. En ja, oké.
1: Wel een verhaal, hè?
0: Weer. Weet je wat je doet? Mondkapje, condoom. Doe het nou allemaal maar, dan ben ik van te gezegd. Dames en heren, thank God it's Friday. Nu met Paul Simon, me en Julio.

0: Oké, ik heb niet gedacht dat... Oké, let er dames en heren. Lawrence is verantwoordelijk voor het gedicht, de tekst. Van alles en nog wat in deze uitzending. Ik bereid het samen voor. En ik voor de muziek. Maar ik had niet kunnen hopen dat ik zo fucking actueel zou zijn.
1: Ja.
0: Terwijl we toch oude lullen muziek draaien.
1: Corona.
0: Goodbye Rose. Queen of Corona.
1: Er wordt al van nagedacht hier bij Thank God It's Friday, Wiebe.
0: Nou, deze had ik niet voorzien, moet ik eerlijk gezegd. Deze kwam...
1: Wil ik jou net een veer steken?
0: Ja. Nou, stick it, what a sunshine. Me en Julio down by the schoolyard van Paul Simon uit 1972. Thank God It's Friday, dames en heren. Fijn dat je hier bent. Lawrence, kan je nog herinneren dat phasing effect wat we hadden in Listening to the Music?
1: Ja.
0: Dat is in deze plaat uitgevonden.

0: Je hoort een effect alsof er een soort straaljager door de muziek heen vliegt. En alsof de muziek omdraait. Nou, dat laatste, dat klopt, dames en heren. Want het effect is phasing. En dat betekent dat de fase langzamer zeker omdraait. En dat kun je bijvoorbeeld bereiken. En dan kwamen ze per ongeluk achter bij de opname van Ithaca Park van de Small Faces. Als je twee recorders met hetzelfde nummer hebt. En in die tijd waren er nog maar vier sporenrecorders. Dus als je met iets meer dan vier sporen wilde opnemen, nou, dan had je meer recorders nodig en die ze gelijktijdig lopen. Alleen als de ene recorder net even iets langzamer liep, we hebben het echt over een heel klein beetje, dan ontstaat er een faseverschil. En dat, de phasing, hoorde je bij Listen to the Music heel erg goed. Maar bij Ithaca Park in 1967 is het per toeval ontdekt.
1: Geweldig, hè?
0: Ja, dat is heel leuk. Dat is echt heel erg leuk. Ja. En ze hebben er ook ruim gebruik van gemaakt, zou ik maar zeggen.
1: Het werd in.
0: Wat?
1: Het werd in.
0: Nou ja, ja, daarna was het. Ja, daarna was het. Ja.
1: Volgens mij hebben de Beatles ook een paar nummers gemaakt die dat fraseverschil gedaan hebben. Ik kan geen namen noemen. Maar.
0: Nee, volgens mij niet. Nee.
1: Klinkt wel zo. Alsof het teruggedraaid wordt de plaat, zeg maar.
0: Ja, ze hebben dingen omgedraaid. Ze hebben bijvoorbeeld een gitaarsolo of een drumsolo hebben ze op band opgenomen. En dan draaien ze die band om. En dan draaien ze hem andersom, spreiden ze hem af.
1: Ja, dat
0: hebben ze gedaan. Maar
1: dat is geen fase. Nee.
0: Volgens mij hebben ze geen phasing gedaan. Maar het heet officieel phasing. Dames en heren, langzaam maar zeker stevenen wij af op 8 uur. Thank God it's Friday.

0: Ik moet eerlijk zeggen, het was een goeie van Pink Floyd. Ik ben niet echt een enorme Pink Floyd fan.
1: Ik ook niet eigenlijk.
0: Oké, okay, maar het mag. Maar deze, ja, als er uit één nummer over school gaat en protest, was 1980. Another Brick in the Wall.

0: Thank God It's In. Bij Thank God It's Friday. Mm-hmm. Dit is een loftenaar. De scholen zijn weer begonnen. Na het begin van de coronacrisis en de aansluitende vakantie is het COVID-virus nog steeds niet onder controle. Toch gaan de scholen weer open en wordt er voorzichtig gestart. Weliswaar met bepaalde afspraken, maar ja, de kinderen. Ze hebben natuurlijk wel een staycation gehad, maar Lawrence, jij en ik zijn in Portugal geweest.
1: Ja.
0: En we hebben daar ook de angsters gezien. Dat ze dan wel misschien studenten zijn geweest. Geen lagere school kinderen. Maar die heel zeggen werkelijk aan. Geen fuck.
1: Helemaal niks.
0: Nee.
1: Helemaal niks. Nee, gewoon niks.
0: Ja, ik hoop dat het allemaal goed komt, maar...
1: Ik ben er bang voor.
0: Ja. En tegenwoordig jongeren is een ruim begrip, hè?
1: Wat zeg je?
0: Een jongeren is een ruim begrip.
1: Dat is een zeer ruim begrip.
0: Ja. Dames en heren, daarom Thank God It's Friday. Want maandag gaat het midden van Nederland ook weer open. Back to school is het thema in deze Thank God It's Friday uitzending. Aan stuurboord, dames en heren, Lawrence Klaasvlieg. Gozerd, hoe ben je het eerste uur doorgekomen? Leef je nog een beetje?
1: Jawel, het valt mee met de hitte nu, vind ik, eerlijk gezegd. Het is nog wel warm, maar het valt mee.
0: In je broekje?
1: Ja, in mijn broekje ook. Ja, een beetje zweet en zo. En ja hoor, daar hebben ze de douche voor uitgevonden. Dat komt wel goed zo.
0: De reuzel in je kruis. Zometeen, dames en heren, om 21:30, Lawrence Klaasvlieg. Dezelfde man die u net hoorde. Live vanuit zijn torenkamer in Muiden. Het gedicht van de week schrijft, u hoort het hier. Live meekijken in de loft, dat doe je via onze loftcamps. Ga naar Facebook, ga naar onze Thank God It's Friday pagina. Klik erop en je bent live met ons verbonden. Maar anders luister naar internationale soms waar we worden uitgezonden. Nou,
1: Lord. Onder Radio Seabreeze.
0: Kom maar in, jongen.
1: Ja, ik heb er weer wat. Echt, zo ongelooflijk weer dit. Een ongelooflijke asociale man. Die komt de ABN AMRO bank binnen.
0: Ja.
1: En die gaat naar het toilet. En hij zegt. Nu wil ik echt gewoon zo'n kutrekening openen. Weet je, dit is een kutbank. Ja, schelden zo. Ja, daarom is ook asociaal. Pardon, zegt de dame. Ben jij doof of wat? Zegt die man. Ik wil een kutrekening open bij jouw kutbank. Oh la la, meneer. Wilt u misschien een beetje beleefd blijven? Wat zeg jij, trut? Moet je slag op je bakkes? Van de Brabander zou je denken. Luister, meneer. Ik ga direct de directeur erbij halen. En geen gezeik meer nu. Oh ja, doe dat. Lelijk kutwijf, zegt hier. Roep je kutdirecteur helemaal bij. De directeur komt erbij. Is er een probleempje, meneer? Geen idee. Ik wil gewoon een kutrekening ook bij uw kutbank. Want ik heb net een kuterfenis ontvangen van 1 miljard. Waarop de directeur verbaasd antwoordt. En deze tering hoort het moeilijk. Ja, is wel heftig.
0: Maar, ja. Ik ben benieuwd of Lawrence Klaasvlieg nog een onbetaalde baan heeft. Op deze zin. Thank God It's Friday.

0: Oldies, dames en heren. 1967. En Carrie Ann. Het is 21 augustus. Tijd voor de dag.
1: Yo. De dag. Ja, we gaan naar de geboren in tweede uur altijd. 1904, Wiebe. Count Basie.
0: Oh.
1: Fantastische.
0: Dat is wel een totale eindbaas.
1: Ja, absoluut. Ja, Amerikaanse jazzpianist en overleden 1984. Maar vandaag had hij zijn eigenlijke verjaardag. 1920, Wina Bourne. Die kent bijna niemand, maar links in de bank zeker wel.
0: Maakt hij niet een receptje?
1: Zeker. Wina Bourne? Ja, was culinair journalist. Was een hele goede.
0: Was dat niet een soort... Klaasien uit Zalke, maar dan qua recepten.
1: Nee, zij schreef echt hele mooie receptenboeken, zeg maar.
0: Oh ja?
1: Ja. Wina Bourne. Ze is echt wereldberoemd in Nederland.
0: Ik ken ook Baby Bourne.
1: Ken ik ook.
0: Oh. Ja. Is niet hetzelfde?
1: Nee, is niet zo. Ja, nee. 1949, Katie van Oosterhagen, Nederlands wielrenster. Was vroeger wel een van de beroemdste Nederlandse wielrensters. Is vandaag jarig. 1961, Peter Slachthuis, overleden. Geboren zelf, is vandaag jarig. Maar goed, is overleden in 1991. Peter Slachthuis, van de Hit House.
0: Daar heb ik nooit van gehoord.
1: Echt nooit van gehoord?
0: Nee.
1: Hij was een sample pionier.
0: Nou, een sample hoekje.
1: Pump up the jam.
0: Maakt niet uit.
1: Die remix heeft hij gemaakt. Ik weet het zeker. 1979, Erik Dekker, Nederlands wielrenner. Is ook vandaag jarig. En 1986, Usain Bolt. Jamaicaans atleet. 1988, Robert Lewandowski. Ja, de grote held van Bayern München. De grote man die heel veel doelpunten scoort. En 1992, Philip Nasser. Dat is natuurlijk een Braziliaans autocoureur.
0: Oh.
1: Philip Nasser.
0: Nou, ik ken een andere Nasser, maar dat maakt mij niet uit.
1: Dat heeft niks. Overleden, daar gaan we nu heen. Wie zijn er vandaag de dag overleden op 21 augustus? 1940, Leon Trotsky. Gus is revolutionair, kan je wel zeggen.
0: Nou, dat is een fijne basis, toch?
1: Ja. 1947, Ettore Bugatti. Ja, dat is wel een mooie.
0: Ja.
1: Italiaans autoconstructeur.
0: Die heeft wel onvoorstelbare...
1: Ja, maar weet je wat mij nou opviel? Dat hij 65 jaar geworden is maar.
0: Ik denk dat hij veel benzine heeft ingeademd.
1: Dat denk ik ook. 1994. Dit is ook heel gek. Twee Ventenaar van Vlissingen zijn vandaag overleden. 1994, Hein Ventenaar van Vlissingen. 73 jaar geworden. Nederlands zakenman, uiteraard. 2006, Paul Ventenaar van Vlissingen. Is in 2006 overleden. Ook Nederlands zakenman, ondernemer, columnist, publicist en natuurbeschermer. Heel apart, uit dezelfde familie, nou ja, twee mensen op dezelfde dag.
0: Een beetje getimed, u weet het niet.
1: Is geen afgesproken, hè? Kan ook. Gaan we naar de muziekjaren op 21 augustus, deze dag, 1949. Dominic Grant van Guys and Dolls, 1954.
0: Oh, ja, denk je nu nog wat met die leeuwenmanen had hij?
1: Ja.
0: Ja, en het waren twee echtparen.
1: Het was echt waar.
0: Hij had een hele lekkere wijf.
1: Iedereen had er wat mee.
0: Ja. Ik had geen poster in mijn kamer, maar het had gekund.
1: Poeh. Nou zeg, dat was wel wat. 1954, Nick Kane van de Mavericks. 1957, Kim Sledge van natuurlijk Sister Sledge. En 1963, Mohammed VI van Koning van Marokko is ook vandaag jarig.
0: Ja,
1: wij zijn zeer inclusief. Thank God it's Friday natuurlijk. En in 1958, Ellert Driessen van Sparkle.
0: Hij was ook de grote schrijver met deze eerste plaat van ze. Wat een immense hit was in Nederland. 1980, You and Me.

0: Oké. We weten het wel. We draaien natuurlijk voor radiozenders waar oude lullen naar luisteren. En
1: Nou.
0: Weet je wat het goede nieuws is? Dat zijn wij ook. We hebben allemaal lopen dansen op The Summer of 69 in 1985 was dat een hit, man.
1: Ja.
0: En toen was ik 20. Toen zat er net haar op.
1: Och, man.
0: Ja.
1: Nou, ik hoop het niet voor je, hoor.
0: Nou ja, ja, toch wel.
1: Ja, bij jou wel?
0: Ja, bij mij wel.
1: Ik had het iets eerder, maar...
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, maar ja, jij bent natuurlijk ook een stud.
1: Zo is dat.
0: Summer of 69, dames en heren, van Brian Adams. Aangeland, pardon. In

0: gaan we dan.
1: Nou, ik ben er klaar voor, jongen.
0: Nou ja, ik ga het proberen. Hè. Wat is het nou met sommige mannen? Wat is het nou met sommige mannen, zegt Sylvia Peters. Dat is columniste van de Metro. Een vibratiezaag, een haakse slijper en een hydraulische stuk reddingsgereedschap moesten eraan te pas komen om de, ja, het gevalletje van een Duitse man uit het gat van een gewicht van 2,5 kilo te krijgen.
1: Pardon? Wacht, ja. ik ben even helemaal de weg kwijt, hoor.
0: Nee, hè? Ja, dat is ingewikkeld voor jou, hè? Het zijn vieze praatjes.
1: Ja, maar ik ben echt helemaal de weg kwijt nu. Er lag een dikke Duitse man in het gat en...
0: Ja, en dan moesten ze zijn pielenwiel moesten ze eruit tillen.
1: Oh, oké.
0: Okay.
1: Nou,
0: je kent ze wel, van die zwarte schijven die op de sportschool kreunend en steunend omhoog probeert te krijgen. Ja, die dingen, weet je wel. Die heb jij bovenop zolder ook. Ja, die dingen. Ja. Meneer vroeg zich waarschijnlijk af of hij zijn geslachtsdeel ook daarmee omhoog kreeg. Weer raar verhaal. Ja, je hebt rare mensen met de wereld. Dit keer met het gewicht eraan.
1: Wat?
0: Hij had dat gewicht aan zijn pielenwiel gebonden, maar dat ging fout. Dus ja. Het duurde ruim 3 uur om de schijf er weer af te krijgen.
1: Maar flikkert het dan niet gewoon vanaf?
0: Nee, hij stopte hem in dat gat waarschijnlijk. In dat, weet je wel? Je hebt midden toch zo'n gat?
1: Nee.
0: Wel. Je hebt er ook van die gewichten op jouw machines boven. En dan schuif je over zo'n, stalen...
1: Maar had hij dus een lus in gestopt en
0: dacht hij, nou, die gaat
1: even optillen met een
0: Hij vond het leuk, denk ik. Hij kreeg hem er niet meer uit. Dus, ja, dat kan toch? Maar goed, wat is dat nou met sommige mannen? Zegt ze, waarom niet gewoon helikopteren of katapulten of in gaten steken die ervoor zijn bedoeld? Ja.
1: Nou, dat vind ik wel een goed voorstel.
0: Waarom moeten ze zo nodig een piemel overal insteken? Hè? Dat kan je je afvragen natuurlijk. Deze meneer is namelijk niet de eerste die hulp van buitenaf moet inschakelen om misschien... zijn jonge heer weer in zijn vrijheid terug te geven.
1: Misschien moeten we dan ook wel een petitie starten tegen voorbereidheid. Waar kan ik mijn piemel in doen?
0: Wat is dit nou weer?
1: Nou ja, ik bedoel...
0: Daar kun je een heel stuk over schrijven natuurlijk.
1: Maar, weet jij waar jij ongesneden je piemel in kan doen?
0: Ja, dat weet ik wel. Ja, maar dat doe ik niet overal.
1: Nee, maar ik bedoel, stel dat je dat dus ook in de sportschool ergens, als sportschool faciliteert, je ongesneerd je piemel in een paar van die halters van die groep stopt.
0: Is dat raar?
1: Nee, maar als dat kan, maar dan kan je toch een petitie starten?
0: Dat zou je kunnen doen, inderdaad.
1: Mijn piemel in? Waar mag mijn piemel in?
0: Ja.
1: Maar het gaat natuurlijk helemaal nergens
0: over. Zo heet het natuurlijk.
1: Wat is dit? Echt niet.
0: Nee, maar wat denk je van die man die zijn stijve vriend in Hongkong in een gat van een bankje stak? In Hongkong, hè?
1: In een gat van een bankje?
0: Daar doen ze het ook, ja, in een gat van een bankje. Er zat een gat in een bankje en hij denkt, weet je wat, ik ga er even, daar stop ik hem in. Bloed aftappen van zijn geslachtsdeel, dat hielp niet, maar hij kreeg hem niet meer uit, hè? De man kon alsnog met de bank en al naar het ziekenhuis. Of liet je deze man die vast zat in de moersleutel? Die stopte hem in een moersleutel, weet je wel? Dat bestaat echt. Ja, ik weet het toevallig, want wij hadden ooit een gezamenlijk vriendje die ook vrienden had in het ziekenhuis. En daar zijn wel heel veel verhalen van bekend dat wat zij allemaal binnenkrijgen in den weekenden, zeg maar.
1: Dat gebeuren vreemde dingen.
0: Ja, die man zat vast in een moersleutel. Een tambour met 300.000 toeren per minuut moest er aan te pas komen om hem te bevrijden. Wat denk je van die vent op de EHBO die de EHBO werd binnengebracht met zijn pielenmuis vast in een stofzuiger? Dat is ook een bekende, hè? Dat is ook een hele bekende, vast in een stofzuiger. Of de kerel die Free Willy in het rooster van een zwembad stak. Oh ja, die heb ik een keer gehad. Die heb ik al een keer gezegd.
1: Free Willy?
0: Ja,

0: Nu kramp ik echt helemaal.
1: Geweldig. Een paar jaar geleden.
0: Die gaat met zijn...
1: In die pomp, in die uitgang waar die zuigt, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: En de andere kant blaast hij hem weer uit.
0: Ja, ja, ja.
1: En hij stopt hem erin, maar het zorgt vacuüm. Hij kreeg hem er niet meer uit. Die hebben we al een keer gehad, is ook zoiets. Maar zo freewheely was hij daarna natuurlijk niet meer. En dan zijn er nog vele heren die op zoek gaan naar het extreme gevoel van extase door middel van de binnenring. Ja, dat is wel een ding.
0: De binnenring? Is dat zo'n kokring?
1: Als je daar niet uitkomt, ja.
0: Als je daar omheen doet en je doet het goed, dan blijft hij wat langer potent, zeg maar.
1: Ja, je kan het ook zelf gewoon doen, hè.
0: Nou, weet ik niet, maar...
1: Dat verrukkelijke gevoel is verder zoeken als de kokring er gemakkelijk om blijkt te gaan dan eraf. Ja, dat is... Dat is ook zo. Het gaat er makkelijk rond dan eraf, lijkt mij. De eerste hulp krijgt regelmatig dit soort gênante situaties onder ogen. Sommige knapen steken ze in de meest vreemde gaten. Typisch een vrouw die dit neerschrijft, natuurlijk. Vaak proberen de mannen zich er nog uit te redden door te zeggen dat wat ze in de opening van een plastic fles of een stalen pijp zijn gevallen. Ik ben gevallen. Hij zit in de Fanta.
0: U verziet het niet. Nee.
1: Hij zit in de fles gin. Maar goed, wees blij dat die RBO-medewerkers er zijn om je nog een keer... Die er nog een gat in zien om je te helpen. Zeg maar, om het zo op basis te doen. Weet je wel. Was dit smut genoeg? Dat dacht ik wel. Maar het staat in de metro. Hè? En Sylvia Peters heeft dit neergeschreven. Dus ja.
0: Voor mij was het allemaal wel vieser. Maar dat weet je wel. Ja. Dames en heren, het is bijna 20:30. Zometeen het gedicht van de week. Dat gaan we doen na Prince en Alphabet Street.
2: Thank God it's Friday.

0: dames en heren. Zonder dat we dingen als gewoon moeten nemen, weten we dat er iedere week een gedicht is van Noors Kraatvlieg. Die sluit zich op in zijn torenkamer in Muiden. Hij haalt de slotbrug op. En niemand mag binnen voor het gedicht klaar is. Vandaag, dames en heren, is het weer eens een kwartijn. Daar verheug ik me op. Het is ABBA, AABB of ABAB. Dit is het kwartijn vanuit mijn schoolbank.
1: Ik doop mijn kroontjespen in de gitzwarte inkpot. Terwijl ik haar strakke lijf herken. Majesteus met een haarknot. Ik kras straftekst op papier. Waar een lelijke vlek lekt. Al is het heel sumier. Gebruik mijn groene vloei direct. Terwijl ik regel na regel herhaal. Stuurt juf over haar strenge bril. Vooraan het leslokaal. Het is muisstil. Heimelijk bekijk ik haar. Zo'n begeerlijke vrouw. Die ik dagelijks aanstaar. In de hoop dat ze het niet bemerken zou. Wie was er niet ooit verliefd? En door een onderwijzeres bewogen. Je hart werd doorkliefd. Wegens haar spiegelende ogen.
0: Gedicht van de week. And thank God it's Friday.

Vlieg en Wiebe Barkie. Thank God it's Friday.

0: Nashville. Een fenomenale band, dames en heren. Oké, daar kun je over een mening van verschillen natuurlijk. Over een gebrek aan smaak valt niet te tussen. The Ronds uit 1980. En Rock'n'Roll High School in Thank God It's Friday. Ah, sit back and relax. Terwijl de meest goede viezigheid
1: over
0: u uitgestort wordt. Want daarvoor hebben wij...
1: Ik dacht trouwens dat ze zongen van Fuck Fun High School.
0: Nee, maar, rock,
1: nee, dat weet ik. Wat klinkt me altijd als Fuck Fun. Weet je wel, denk van ja, dat is mijn smerige geest natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Natuurlijk.
0: Ja, overgebrek aan smaak vonden die twisten. En
1: daarom,
0: verdorven geest is altijd welkom.
1: En blijf verdorven, natuurlijk. Hè? We gaan naar de stimulatie, Barbie. Is dat wat voor?
0: Ja. Stimulatie.
1: Stimulatie Barbies. Stimulatie Barbies.
0: Stimulatie.
1: Ja, dat is fantastisch. Stimulatie Barbies voor volwassenen vinden een gretig aftrek. Een levensechte...
0: Aardige woordspeling ook.
1: Ja, mooi hè. Een levensechte siliconen mevrouw van ongeveer 1,60 meter. Dat is het eigenlijk. Voor veel bedrijven is de pandemie geen al te fijne periode. Maar sommige ondernemers profiteren juist optimaal van de 1,5 meter samenleving. 1,60 meter, oké. Een van deze sectoren is de adult entertainment industry natuurlijk.
0: In je broekje.
1: Het hyper de hipster nieuws site Vice meldt dat het aantal orders voor levensgrote slaapkamer Barbies is verdubbeld in het afgelopen half jaar. Dat geloof ik wel.
0: Maar even voor mijn begrip, zijn dat dan poppen die vrouwen of wie dan ook
1: dat zijn stimulatie Barbies.
0: Maar dan ga je kabouter prikkenpak mee doen.
1: Dan ga je daarmee gezellig mee aan de.
0: En dan moet je die de volgende morgen
1: in de weer, zoals dat heet.
0: Die dan ook weer uitspoelen.
1: Dat denk ik wel, hè. Vanzelf gaat het niet, want ja, ze doen niks.
0: Maar dan hebben we het even over dezelfde dingen.
1: Ja, dezelfde. Ja. Maar een aantal Australische porno-pas-poppenwinkels. Prachtig woord, hè. Porno-pas-poppenwinkels. Geweldig.
0: Hoe is dat je porno?
1: Geweldig, man. Laten weten dat tijdens de lockdowns hun verkoopcijfers door het plafond schoten. Het valt de winkels op dat de stereotype doelgroep van de poppen aan het veranderen is. Dit zijn volgens hen niet langer eenzame mannen die in het weekend riddeltje spelen in het bos, maar het zijn ook steeds vaker koppels. Ja, die nemen ook zo'n stimulatiebarbers. Lekker gezellig aan met z'n tweetjes in het
0: bedje. Maar wat doe je dan met zo'n...
1: Ja, wat denk je zelf?
0: Ja, maar met z'n tweetjes.
1: Ik kan het wel verzinnen, maar om dat nou te gaan uitleggen, lijkt me wel een heel lange story.
0: Kijk, dat die meneer zijn pilibi in dat ding hangt.
1: Ja, maar misschien doet zij wel andere dingen ermee. Ja,
0: er zijn ook nog andere dingen.
1: Ja, dat zei ik net, ja.
0: Oké.
1: Dat zeg ik, want ook partners zouden vaker kiezen voor gezelschap van de origine Japanse gezelschapdame.
0: I'm getting too old for this shit.
1: Ja, hij wil shit horen. Hierbij lijkt het taboe op het bezit van mega stimulatiespeeltjes die steeds meer verdwijnen. Sommigen geven het elkaar zelfs als een ondeugend cadeautje. Cadeautje, oké.
0: Cadeautje.
1: Voor wie wel oren heeft naar een potje genotsknotsen van de siliconen gevaar.
0: Kan je die wel krijgen op bol.com?
1: Nou, misschien mag dat ook niet meer, hè?
0: Je weet het niet.
1: Ik weet niet wat voor kleur ze hebben, hè? Je weet het niet, hè? Je weet niet wat voor kleur ze hebben, dat weet je niet. Ik denk, zilver. Voor wie wel oren heeft naar een potje knotsen met een siliconen gevaarte van meer dan 1,5 meter lang, moet er wel stevig in de buideltasten wiepen. Zo'n pop kost namelijk al gauw een paar duizend euro. In het uitgebreide assortiment is van ieder wat wils. Van brunettes tot blondines, van demonen tot elfenmeisjes. En ook voor liefhebbers van de hete heren is alles te proberen. Wat kost dat geintje nou? Een instapmodel zit omgerekend op de 1500 euro. En voor de premium poppen, heb je ook premium poppen? Mooi voorbeeld. De premium poppen. Heb jij een premium pop?
0: Ja,
1: ik heb wel een premium pop.
0: Wat onderscheidt een premium pop van een gewone pop?
1: Ja, Wiebe, dat weet ik niet.
0: Oh, dat weet je niet.
1: Misschien hebben die extra zachte binnenkant.
0: Oh, ja.
1: Is wel netjes, hè? Of hele satijnzachte...
0: Of een zelfreinigend bakje aan de binnenkant.
1: Binnenkant, of een knopje waardoor het zelfreinigend is wat je indrukt. Ja.
0: Dat heb ik namelijk wel bij een frituurpan.
1: Ja, dus ook bij, bij zo'n elfje. Dat kan zomaar. Poppen van plezier kunnen de prijzen aanzwellen tot boven de 3000 euro. Ook lijkt een investering in een goede opbergmogelijkheid, zoals een grote kist of kast, geen overbodige luxe. Nou, die kan je bij IKEA ook fixen natuurlijk, zo'n kast, hè? Mm. Hoef je niet daar te kopen. Bij IKEA hebben ze alle maten en dingen hebben ze door elkaar.
0: Ja,
1: dus,
0: gewoon een pak zetten.
1: Is een stukje goedkoper.
0: Zo in. Ja, natuurlijk.
1: Het aantal bezoekjes aan natuurfilmsites, ondeugende speelgoedfabrikanten en pikante webcam onder onsjes beweegt zich bijna op exact dezelfde wijze als de coronavirus-curve. Kijk, daar komt u weer. Het feit dat die peperdure trekpoppen toevallig allemaal net 1 centimeter langer zijn dan 1,5 meter is eveneens toeval. Wel een handig ezelsbruggetje voor de mensen die moeite hebben met het inschatten van de 1,5 meter afstand. Het is dus een siliconen stimulatie Barbie min een klein beetje. Prachtig verhaal. Stimulatie Barbies voor volwassenen.
0: Dames en heren, als u dit hoort en u denkt, hé, het is 2020, dan gaat het echt fantastisch met onze wereld.

0: zeg, Lawrence, we zijn allebei kinderen van de 80e jaren. We zijn allebei mid 60 jaar geboren. En Pet Shop Boys heeft natuurlijk wel die veel plaat gemaakt, hits. In onze jeugd, hè, toen wij vatbaar waren voor deze muziek. Ik vind het eigenlijk gewoon kutmuziek.
1: Nee, heb ik helemaal niet. Vind
0: nee?
1: Ik weet niet waarom.
0: Heb je dat niet?
1: Nee, het is een tijdsbeeld. Het is gewoon een tijdsbeeld.
0: Ja, maar ik vind het heel erg geweldig.
1: Nee, dat vind je ABC ook niks.
0: Ja, dat vind ik dus juist wel geweldig.
1: Ja, precies. Dat vind ik ook.
0: Ja, maar dat zit muzikaal veel beter in elkaar.
1: Ja, oké. Tuurlijk.
0: Oké.
1: Dit is meer zo'n nummer, zoals het klinkt met die galm. Zeg maar van dat...
0: Oh, die galm. It's a sin.
1: It's a sin. Van die twee Duitsers, weet je wel? Ken je nog, die twee Duitsers, die blonde en die Italiaanse naam had hij. En één is overleden. En die zong ook van die vreselijke platen. Ja, je kent ze wel. Mm. Hoe heette ze nou?
0: Oh ja!
1: Ja, je twee.
0: Ja.
1: Oh. Ik ben het helemaal kwijt. Maar...
0: Oh, hoe heet die nou?
1: Het leken twee...
0: Een puntje van beton.
1: Het waren twee homootjes, zeg maar.
0: Nou, dat maakt me niet uit. Maar,
1: nee, dat maakt ook niet uit. Maar...
0: Ik lig op puntje van beton.
1: Oh, ik kwam uit Duitsland.
0: Ik kom op. Ik ga zo zoeken jij. Ja. Maar dames en heren, eerst nog een weetje. Oh nee, jij hebt geen weetje.
1: Jawel, ik heb nog een weetje.
0: Oh, ja,
1: we gaan naar Rusland. We gaan even naar Rusland.
0: Okay.
1: Ja, kom op.
0: Nee, hebben we niet.
1: We gaan naar Rusland, want daar is weer wat gebeurd. En er gebeurt er heel veel dingen natuurlijk. Tegenwoordig is niet alleen Poetin die zijn dochter insemineert met het nieuwe corona... Het niet-virus, wil ik zeggen, maar het antivirus.
0: Jo, my heart.
1: Het antivirus.
0: Maar dit is
1: een 52-jarige Rus die niet tegen zijn verlies kon. En samen met een vriend besloot hij zijn mannelijk lid op te meten. Ik denk dat ze een klein wodkaatje op hadden. Denk je niet?
0: Modern talking. Ja! Got it.
1: Zo, daar heeft het iets van weg. Maar samen met een vriend besloot hij zijn mannelijk lid op te meten. Zijn, allebei, hun mannelijk op te meten. Nadat het geslachtsdeel van zijn vriend groter bleek te zijn, werd hij ziedend. Ziedend, woedend werd hij. Ja, echt serieus. De onzekere man pakte zijn bel erbij en hij hakte de vallers van zijn kameraad af. De mannen van het Russische plaatsje Nikolsk zaten in de kroeg. Een grote hoeveelheid biertjes weg te tikken toen ze besloten hun leuters op te meten. En dat hadden ze dus beter niet kunnen doen. De verliezer kon het niet hebben dat de penis van een 47-jarige vriend groter was dan de zijne. En
0: hij viel
1: hem bij met de bijl. Ja.
0: Echt waar?
1: Ja. De mannen hadden flink gedronken na die hevige ruzie natuurlijk. Maar goed, het was...
0: Maar wat is er met de pillen weer gebeurd?
1: Die is er afgevallen.
0: Die is er afgehaakt?
1: Ze hakte zijn zijn geslachtsdeel af. De mannen kennen elkaar van jongs af aan. Maar goed, ze woonden in het kleine plaatsje. En helaas is het fout afgelopen. Maar hij is wel aangenaaid weer.
0: Oh ja?
1: Daar had hij wel weer geluk mee.
0: Dubbel genaaid had
1: het. Van me toch af hoe het altijd kan als ze dat kunnen. Maar goed... Zo'n ding aan, ik snap het niet.
0: Dames en heren, thank God it's Friday. Voor deze 21 augustus zit erop. I can

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De regering van Oostenrijk trekt 240 miljoen euro uit om zijn boeren te helpen na een uitzonderlijk droge periode. Die droogte heeft de landbouw volgens de regering al meer dan 1 miljard euro schade gekost. Bijna alle gewassen zijn getroffen door het extreme weer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in Oostenrijk in 1850 begonnen. Een deel van het geld gaat naar subsidies voor droogteverzekeringen en boeren moeten ook onder meer zaaigoed, veevoer en mest kunnen kopen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is op de westelijke Jordaanoever in Israël doodgeschoten door Israëlische kolonisten. Volgens Palestijnse autoriteiten gebeurde dat in Zaïr nadat er stenen naar Israëliërs waren gegooid. Ook een 70-jarige man raakte gewond, net als enkele Israëliërs. Het leger van Israël zegt dat het naar de plek ging vanwege een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten. In het betwiste gebied is al langere tijd sprake van spanningen en geweld. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar oud zijn ernstig gewond, maar hun toestand is stabiel. De politie heeft een 18-jarige oud-leerling aangehouden en neergeschoten. Hij raakte gewond aan zijn been. Volgens de politie is er geen gevaar meer voor anderen. De school werd tijdelijk afgesloten, net als andere scholen en openbare gebouwen in Fagersta. De lessen waren juist na de zomervakantie weer begonnen. En Oekraïne valt wel Russische olieinstallaties aan, maar laat de installaties voor LNG voorlopig ongemoeid, omdat Europa nog te sterk afhankelijk is van dat Russische vloeibaar gas. Oekraïne zou technisch gezien een groot deel van die export kunnen raken. De Russische LNG-export levert Moskou miljarden euro's op en een groot deel gaat naar Europese landen die nu een lagere gasvoorraad hebben dan vorig jaar. Brussel wil Russisch LNG per 1 januari volledig verbieden en daarna zou Oekraïne zijn gang kunnen gaan, zo klinkt het. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
5: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft inmiddels aan één persoon het leven gekost. De politie heeft de verdachte opgepakt, een 18-jarige oud-leerling van de school. Hij zou vanmiddag met een zwaard het gebouw met zo'n 450 leerlingen zijn binnengedrongen en meerdere mensen hebben verwond. Eerder meldde de politie 3 gewonden. De aanval vond plaats in Fagersta, zo'n 150 kilometer ten noordwesten van de Zweedse hoofdstad Stockholm. De zomervakantie was daar net afgelopen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de tweede aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 121 mensen gewond geraakt, onder wie 22 kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. De regering van Oostenrijk trekt 240 miljoen euro uit om zijn boeren te helpen na een uitzonderlijk droge periode. Die droogte heeft de landbouw volgens de regering al meer dan 1 miljard euro schade gekost. Bijna alle gewassen zijn getroffen door het extreme weer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in Oostenrijk in 1850 begonnen. Een deel van het geld gaat naar subsidies voor droogteverzekeringen en boeren moeten ook onder meer zaaigoed, veevoer en mest kunnen kopen. En de Amerikaanse president Trump mag voorlopig toch doorgaan met de bouw van een grote balzaal bij het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald nadat 2 lagere rechtbanken het werk hadden laten stilleggen. De zaak was aangespannen door een organisatie die historische gebouwen beschermt. Die vindt dat de regering de oostvleugel van het Witte Huis heeft gesloopt en met de bouw is begonnen zonder toestemming van het Congres. Maar Trump zegt dat de verbouwing juist nodig is voor de veiligheid. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft inmiddels aan 1 persoon het leven gekost. De politie heeft de verdachte opgepakt, een 18-jarige oud-leerling van de school. Hij zou vanmiddag met een zwaard het gebouw met zo'n 450 leerlingen zijn binnengedrongen en meerdere mensen hebben verwond. Eerder meldde de politie 3 gewonden. De aanval vond plaats in Fagersta, zo'n 150 kilometer ten noordwesten van de Zweedse hoofdstad Stockholm. De zomervakantie was daar net afgelopen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 121 mensen gewond geraakt, onder wie 22 kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En de Amerikaanse president Trump mag voorlopig toch doorgaan met de bouw van een grote balzaal bij het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald nadat 2 lagere rechtbanken het werk hadden laten stilleggen. De zaak was aangespannen door een organisatie die historische gebouwen beschermt. Die vindt dat de regering de oostvleugel van het Witte Huis heeft gesloopt en met de bouw is begonnen zonder toestemming van het congres. Maar Trump zegt dat de verbouwing juist nodig is voor de veiligheid. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis

This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven, bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker